0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een treinbotsing in Engeland bij Bedford, ten noorden van Londen, is 1 dode gevallen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon. Volgens de Britse autoriteiten raakten ook 89 inzittenden gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De haven van Zeebrugge verliest het contract met kiwi-producent Zespri. Al 42 jaar is Zeebrugge de enige haven langs waar de Nieuw-Zeelandse kiwis Europa binnenkomen. Maar over 2 jaar wordt dat de haven van Vlissingen in Nederland, naast 2 bestaande verdeelpunten in Italië en Spanje. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge noemt het een groot verlies.
1: Het geeft uiteraard wel een impact op de tewerkstelling in de haven. Er is toch een periode, het kiwi-seizoen, waarin dat ongeveer 250 à 300 mensen te werk gesteld zijn in de haven via de kiwi-transporten. Zeebrugge was de enige invoerhaven voor kiwis voor geheel Europa. Dus we waren daar wel fier op. En plots, zonder aanwijsbare reden, verdwijnt het.
0: De Franse kustwacht heeft donderdag 157 migranten gered. Volgens de Franse autoriteiten probeerden ze in kleine bootjes illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. De reddingsacties vonden plaats op verschillende plaatsen aan de noordkust van Frankrijk, waar telkens kleine groepjes migranten met een bootje de zee op waren gegaan. Velen waren op het water in de problemen gekomen. De migranten werden uit het water gehaald en aan land gebracht. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters heeft meermaals met Englert gesproken en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
2: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er 1 elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
0: Op het WK voetbal is de match tussen Marokko en Schotland net afgelopen. Het werd 0-1. Dat doelpunt viel al in de 2e minuut. Eerder won gastland Verenigde Staten met 2-0 van Australië. Daarmee heeft de VS zich verzekerd van de volgende ronde. Over 1/2 uur start de match tussen Brazilië en Haiti. En om 5:00 neemt Turkije het nog op tegen Paraguay. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzonder match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Vannacht blijft het minstens 18 graden en droog. Daarna een zonnige dag en tot 33 graden. In de loop van de dag komen er wolken en 's avonds is er kans op een buitje of onweer. Ook de volgende dagen blijven zomers met veel zon en maxima boven de 30 graden. Vooral zondag is er nog kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: is 4:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. François Englert is overleden. Hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-boson-deeltje, een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met hem heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
1: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die... ja, ging liggen, nadenken. Hij had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? Dat is groot.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om zijn signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de Oekraïense grens. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de signaalapparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Hij deed die uitspraken gisteravond tijdens een persconferentie in Kiev bij het bezoek van de president van Honduras aan Oekraïne. Op het WK voetbal speelt Brazilië op dit moment tegen Haiti. Brazilië staat met 3-0 voor. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Over een uurtje komen ook nog Turkije en Paraguay tegen elkaar uit. En morgenochtend om 6:00 onze tijd spelen Japan en Tunesië tegen elkaar op het WK voetbal. Dat is een bijzondere match, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse bondscoach noemt het een hele eer en hoopt met zijn Samurai Blue de vele toeschouwers een mooie wedstrijd te bieden. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd bijwonen. Die wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Blijft vannacht droog met zachte minima van zo'n 18 graden. Straks een hete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 33 graden. In de avond kunnen enkele wolken uitgroeien tot een plaatselijke bui of onweer. De dagen nadien blijft het warm met maxima boven 30 graden. Vooral zondag is er kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: M&M Live.

Vijf uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Van de 100 rijkste Belgische families hebben er 664 een vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg, dat schrijft de Tijd. De krant baseert zich op niet-publieke gegevens die ze samen met Le Soir onderzocht. In driekwart van de gevallen gaat het om zogenoemde postbusvennootschappen. Die voeren geen activiteiten uit in Limburg, maar ze hebben daar wel een adres om er te profiteren van de gunstige fiscale regeling. Volgens de Tijd zou er zo 91 miljard euro aan onder meer beleggingen, luxe goederen en aandelen van Belgen in Luxemburgse vennootschappen zitten. Ook investeerder Mark Koeke heeft volgens de Tijd 4 Luxemburgse postbusvennootschappen, samengoed voor meer dan 130 miljoen euro. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. De sociale huisvestingsmaatschappij bevestigt dat zelf. Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en ondertussen heeft ook het Brusselse parlement een onderzoekscommissie opgericht. Gisteravond heeft de huurdersvereniging aan het gemeentebestuur van Anderlecht gevraagd om de Anderlechtse Haard onder voogdij te plaatsen. Bij een botsing tussen twee passagierstreinen ten zuiden van de Engelse stad Bedford is een machinist om het leven gekomen. Een trein reed achter op een andere trein die op hetzelfde spoor richting Londen reed. Daarbij ontspoorde een wagon, raakte ook 89 inzittenden gewond. 11 van hen zijn zwaar gewond. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal heeft Brazilië zonder veel problemen gewonnen van Haiti. Het werd 3-0. Matheus Cunha scoorde 2 keer. Haiti is daarmee als eerste land uitgeschakeld. Eerder vannacht won Marokko van Schotland met 0-1. En gastland de Verenigde Staten versloeg Australië met 2-0. Zometeen speelt Turkije tegen Paraguay. We krijgen een zonnige dag met temperaturen tot zo'n 33 graden. In de loop van de dag vormen zich wolken en daar kan 's avonds wat regen uitvallen, mogelijk met onweer. Ook morgen nog kans op onweer, maar meestal droog. De rest van de week zonnig en zomers weer met maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in Antwerpen heeft het gisteravond flink geonweerd. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Kruisem in Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, zegt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Het onweer trok daarna over Nederland. Ook daar is op verschillende plaatsen schade gemeld. Bij de Anderlechtse Haard zijn verschillende documenten verdwenen. Dat bevestigt de sociale huisvestingsmaatschappij zelf. De Anderlechtse Haard kwam in opspraak na een panoreportage over onregelmatigheden bij de toewijzing van sociale woningen. Het gerecht voert sindsdien een onderzoek en intussen heeft ook het Brussels parlement een onderzoekscommissie opgericht. De Oekraïnse president Zelensky heeft Wit-Rusland nog een week de tijd gegeven om signaalversterkers weg te halen uit de buurt van de grens met Oekraïne. Zelensky beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het met die toestellen Rusland helpt bij aanvallen op burgerdoelwitten in Oekraïne. Als Wit-Rusland de apparatuur volgende week nog niet heeft weggehaald, zal Oekraïne die zelf uitschakelen, zei Zelensky. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Beide landen staan samen aan de leiding in groep C. Tom Boudewijn.
2: In het onderling duel op de eerste speeldag werd het een gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. Nu wonnen ze dus beide hun tweede wedstrijd. Brazilië was bij de rust al klaar met Haiti 3-0 dankzij twee goals van Cunha en eentje van Vinicius. De tweede helft was er te veel aan. Het slechte nieuws was wel dat Rafinha uitviel met een blessure. Brazilië staat in groep C op de eerste plaats op basis van een beter doelsaldo. Want Marokko won maar met het kleinste verschil van Schotland. Een doelpunt na 70 seconden al van Saibari, de Antwerpenaar van PSV. Schotland drong nog even aan, maar geraakte niet meer langzij. De Schotten zijn derde in de stand met 1 punt minder dan het leidersduo. Haiti is met 0 punten nu al uit.
0: In groep D is het halverwege de wedstrijd tussen Turkije en Paraguay 0-1 voor Paraguay. Paraguay speelt wel met een man minder na een rode kaart, omdat een speler met de hand voor de mond had gepraat. Het weer. Zonnig met na de middag stapelwolken. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Aan zee veel koeler. Daar liggen de maxima rond 22 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onweer van gisteravond heeft vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen schade veroorzaakt. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de grond gegaan en in Eeklo zijn twee huizen uitgebrand. Ook het treinverkeer heeft hinder ondervonden, zegt Thomas Baken van Infrabel.
1: We hebben tussen Tielt en Deinze wel verschillende problemen gehad. Daar waren takken in de bovenleiding gekomen en er was ook een hek op het spoor gewaaid. In de buurt van Gaveren hebben we ook takken in de bovenleiding gehad tussen Gent-Sint-Pieters en Welle. Hetzelfde probleem. En dan is de storm ook een klein beetje richting Antwerpen gegaan en daar zaten we in Mechelen met een probleem aan de bovenleiding.
0: De problemen zijn nu grotendeels wel opgelost. Ook in Nederland richtte het onweer veel schade aan. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer honderden oproepen. In Coevorden, in het noordoosten, raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. De politie gaat dit weekend extra controles houden op alcohol en drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagochtend zullen de federale en de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Bij de vorige editie, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. En het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
0: De voorbije nacht hebben Oekraïense drones opnieuw de Krim aangevallen. Dat is het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. De drones zouden een ondergrondse gasopslagplaats geraakt hebben, blijkt uit beelden die het Oekraïense leger zelf heeft verspreid. Bij de hoofdstad van de Krim, Simferopol, is een elektriciteitscentrale getroffen en brak er brand uit. De Krim is vaak een doelwit van Oekraïense aanvallen. De voorbije weken probeert Oekraïne de bevoorradingsroutes van het schiereiland af te snijden, waardoor er grote brandstoftekorten zijn ontstaan. Sport op het WK voetbal hebben Marokko en Brazilië elk hun tweede wedstrijd gewonnen. Marokko had aan een snelle goal van Saibari genoeg om met 0-1 te winnen van Schotland. Brazilië klopte Haiti met 3-0. Haiti is zo uitgeschakeld. Brazilië en Marokko staan met evenveel punten aan de leiding in groep C. En in groep D is op dit ogenblik nog Turkije tegen Paraguay aan de gang. Op 1 minuut van het einde van de extra tijd staat het daar nog altijd 0-1 voor Paraguay. Als Turkije verliest, dan zou dat al het tweede verlies zijn en is dat land zo goed als zeker uitgeschakeld. Paraguay speelt overigens al meer dan een helft met een man minder. Almiron kreeg rood omdat hij iets naar zijn tegenstander riep met de hand voor de mond. Het weer zonnig, na de middag stapelwolken met mogelijk kans op een onweersbui vanavond. Het wordt opnieuw warm tot 33 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met telkens kans op een onweersbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Evelien de Bakker.
4: De zon is er, jij bent er en meer heb ik niet nodig op deze zaterdagochtend. Nog een koffietje, kans maken. Goedemorgen.

0: Ik denk dat het wel oké zal zijn qua level of qua zon de komende dagen. The Magician, Years and Years and Sunlight. 7 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. Een hele goede morgen. Ja, ik hoop dat het bij jou een beetje is meegevallen met het onweer van gisteren. Ja, ik hoorde het daarnet in het nieuws, dat het toch redelijk intens is geweest op verschillende plaatsen. Ik moet zelf heel eerlijk zijn, ik zat volledig binnen. Ik was bij Sporza aan het presenteren, dus ik heb geen idee. Ik heb echt niks gemerkt. Maar we zijn klaar voor een zonnige zaterdag. Ik hoop dat die van jou heel vlotjes al is gestart. Ik heb daarnet mijn laptop al op de grond gegooid en mijn koffie. De koffie heeft het niet overleefd, mijn laptop gelukkig wel. Dus vasthouden aan de kleine gelukjes op deze zaterdagochtend. En dat is er ook eentje van. Dat jij er natuurlijk bij bent. Je kent de deal hier bij M&M Throwback. Ik zorg voor de zeer leuke songs van vroeger. Straks gaan we al terug naar de teens met Ed Sheeran. De combinatie Flowrider en Kesha komt er ook aan. Maar jij hoort erbij. Geen M&M Throwback zonder vroege vogels. Dus laat je maar eens zien in de app van M&M. Wat brengt de zaterdag? Waarom heeft de wekker al een belachelijk luid alarm laten klinken? Of waarom ben je nog altijd wakker? Kan ook natuurlijk. Een foto, een berichtje, een goeiemorgen. Alles is welkom in de app van M&M. En dus zoals beloofd, nu ook Flowrider en Kesha.
1: M&M. Wakker met de bakker.

geen verkeerd uitzicht bij Ed Sheeran. Hopelijk liever is het bij jou ook al even stralend als hier in Brussel. M&M Throwback. Het ziet er weer zeer goed uit voor vandaag, toch overdag. Want ik heb daarnet al gelezen en gezien dat er toch weer onweders zouden aankomen vanavond. Dat gaan we sowieso straks even dubbelchecken bij weervrouw Jacot Brokke. Ze is er straks rond 8:30 weer bij hier in M&M Throwback. En ondertussen ook een berichtje van Sophie in de app van M&M. En ze stuurt, high five, ik heb mijn koffie ook al laten vallen vandaag. Ja, zo is mijn zaterdagochtend begonnen. Ik besef ook net dat ik mijn kop even niet weet liggen. Ik heb het mooi opgekuist, dat wel. Maar waar mijn kop eigenlijk naartoe is, ik ga straks eens moeten zoeken. Maar zwart, dat zijn details. Want het leuke is van dit weekend, niet alleen dat de zon vol een bak gaat schijnen, dat we echt nog voor dagen vertrokken zijn voor heet weer. Maar dat ik er ook voor zorgen dat jij meteen van die festivalzomer gaat kunnen proeven, gaat kunnen genieten. Wie weet ook met 30 graden, maar die garantie heb ik nog niet. Maar dat jij kan gaan naar Life is Life, dat is een zekerheid. Want dit weekend hier in M&M Throwback ga ik massa's tickets weggeven voor de versie van zaterdag 27 juni. En dan bedoel ik met op het podium een Robbie Williams, een Sugar Babes, een Suzanne en Freek, Bart Peters gaat erbij zijn, Kleimans en Van Geel. Dus een zeer mooie line-up en jij kan erbij zijn. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon zeer goed blijven luisteren naar M&M Throwback. Want als je één van die artiesten hoort passeren hier in de show, en ik ga het je al zeggen, dat gaat meer dan één keer gebeuren, dan stuur je gewoon Life is Life in de app van M&M. Dus check het in je agenda. Zaterdag 27 juni geraak ik naar het Middenvijverpark in Antwerpen. Wil ik een Robbie Williams, een Sugar Babes, een Suzanne en Freek, een Bart Peters en nog zoveel meer zien op het podium? Als de antwoorden allemaal ja zijn, dan zou ik zeer goed blijven luisteren. Life is Life sturen als je een van die artiesten hoort passeren. Deze misschien?

0: Nee, sorry. Geen Jasper Erkens op Life is Life. Anders was ik natuurlijk wel gegaan. Wie is er al wakker met de bakker op deze zaterdagochtend? Show me in de app van M&M. Berichtje of een foto of een goeiemorgen. Zeer welkom.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vindt de vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
5: Ah ja, het is mosselseizoen.
4: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
5: En wel, met u ga ik graag in zee.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.

als je gaat dansen vandaag, laat het On The Ceiling zijn. Maar Lionel Richie gaat het ook wel doen vandaag. 77. Mooie leeftijd. Voor een mooie moustache. Bijna 7:30 op jouw zaterdagochtend. Hier in de M&M-studio staat het raam al open. En ik moet zeggen, het ziet er al goed uit. Het voelt ook zeer goed. Dus ja, de mouwloze armen, ze zijn weer aanwezig, moet ik zeggen. Maar jij bent er ook natuurlijk bij. Een berichtje van Benny Jacobs bijvoorbeeld stuurt: goedemorgen Evelien. Ja, ja, ja, ik ben er ook weer bij. Leveren in de provincie Limburg met goede muziek van M&M. Groetjes aan iedere wakkere luisteraar. Voilà. Benedicte die stuurt ook een goedemorgen door. Karen die is weer klaar voor een High Rocks en daarna chill. Maandag helemaal vrij en dinsdag op het gemakje terugstarten. Dat zijn de goede voornemens. Karen, heel veel succes met die High Rocks. Heel straf. Nienke die laat weten: goedemorgen deze warme morgen onderweg voor een warme en hopelijk drukke dag in de bloemenwinkel. Maar dat denk ik wel. Als je zo'n zonnige dag hebt, extra bloemen in huis. Ja, ik vind dat zeer goed. Andrea zie je dat weten. Mijn nacht zit erop. Ik mag eindelijk gaan slapen. En Veerle, dat is altijd leuk om te zien. Zij geeft mij updates, want ze heeft pleegkittens bij haar thuis zitten. En ondertussen zijn ze 8 weken oud. Dus dat is superleuk om te zien, om elke week een update te krijgen. Dus merci daarvoor. Dat is heel leuk en heel fijn dat jij er al zo vroeg bij bent op deze zaterdagochtend. En je weet het, je mag je altijd blijven laten zien in die app van M&M.

0: Ja, ze is er natuurlijk bij op Werchter Boutique op zaterdag 27 juni over exact 1 week. Dus die Watch It Burn, ik denk dat dat een van de eerste momenten zal zijn dat het echt live wordt gebracht. Dus zeer hard daar naar uitkijken als je daar naartoe gaat. Ook samen met Pitbull, met Mika, met een Pommelien Thijs. Dus dat is aftellen naar dat moment. Maar ik heb nog iets. Want ook Sam Smith, die komt met nieuwe muziek. Er staat een filmpje online. Ik zie witte rozen. Ik zie Sam Smith drinken van een zeer fancy glas. Ik denk dat het champagne is, maar de inhoud is mij een beetje onbekend. En de titel is My Guy, coming June 24. Dus dat is volgende week woensdag. Dat is niet meer zo lang. Voor een nieuwe song van Sam Smith. Zeer benieuwd. Dit is natuurlijk een van de songs waar je die stem van Sam Smith ooit als eerste hoorde in de teens. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb krijg je

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: M&M Live.

0: Zeer lang geleden dat ik deze heb gehoord. Dat is de kracht van Eminem Throwback. En daarom luister je ook om deze songs nog eens te horen. Disclosure, Sam Smith en Ledge. Throwback Takeover. Maar natuurlijk heb jij ook jouw moment hier in Eminem Throwback. Dat je kan doorsturen in de app van Eminem van... Hey, deze song, titel en artiest. Draai die nog eens even in. Wel, met heel veel plezier. Tijdens Throwback Takeover is het aan jou. Dus vlak voor 8 uur maak ik nog even ruimte vrij voor jouw lievelingssong van vroeger. Dus neem ons mee naar de teens, naar de nillies, naar de 90's, verder weg misschien. Maar vooral met een song met betekenis. Of gewoon een zeer goede song die we kunnen gebruiken op deze zaterdagochtend. Dus laat maar komen, titel en artiest.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal.
3: Er staat een logo op. Het schilderken.
2: Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Meer info op ikea.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
10: Ik ben blind.
11: Wij zitten vast.
10: Ik ben blind.
11: Het licht is uitgevallen.
10: Oh. Ik dacht even...
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.
15: M&M.
16: M&M Throwback.
17: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: teens, echt qua muziek, een van de leukste periodes was in dit leven? Ik denk het wel. Je weet dat ik fan ben van de teens. Straks en vanaf 9:30 ook weer een half uur lang alleen maar songs uit de teens. Als je van die teens 500 niet genoeg kan krijgen. We gaan er straks een half uurtje op door. Maar natuurlijk was er gisteren die grote finale met de grote top 10. Die kan je trouwens volledig herbeluisteren via de app van VRT Max. En netjes aan elkaar gemixt, dus die wil je niet missen. En de nummer 1 moet je ook niet missen. Zeker niet, want hier in M&M Throwback krijg je hem van mij.
1: Je hoorde op M&M
2: jouw 500 favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Dit is de nummer 1.

500. Beauty and the Beat, Justin Bieber en Nicki Minaj. De volledige top 10 te ontdekken via de app van VRT Max. Dus ga dat doen. En ondertussen een goede suggestie van Maaike. Maar echt waar, maar een goede suggestie voor Throwback Takeover. M&M. En dat is deze uit de Nillies. Daniel Bedingfield. Ik moest het heel eerlijk gezegd even opzoeken. Even aanzetten. En ik was direct mee verkocht. Dus merci daarvoor, Maaike. Gotta get through this.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
9: Vak.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
13: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt uitmaken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
16: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
17: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Jannik Aerts.
5: Het hevige onweer veroorzaakte schade. In West- en Oost-Vlaanderen waren er gisteravond problemen door het pittige onweer. In de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem en ontstond er brand, vertelt de brandweer.
3: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar. In totaal hebben we 32 oproepen gehad deze nacht.
5: Ook in de streek rond Avelgem en Anzegem in West-Vlaanderen werd de brandweer tientallen keren gebeld voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken die op de weg lagen. In Oost-Vlaanderen dan weer, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. De federale en de lokale politie controleert dit weekend extra op alcohol of drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen ze controles doen. De federale politie legt uit waarom.
15: Het weekend zonder alcohol of drugs wordt eigenlijk altijd georganiseerd in de BOP-campagne om nog eens extra te zeggen van we controleren, let op, niet rijden onder invloed, ook voor de zomer dit jaar. Concentreert de BOP-campagne zich op de festivals. En er is ook het WK voetbal natuurlijk dat bezig is. Dus het is heel fijn als je daarvan kan genieten met vrienden samen. Iedereen gaat dat doen natuurlijk. Maar het is echt ook heel belangrijk om zeker een BOP aan te duiden.
5: In het zuiden van Libanon zijn minstens 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zouden ook verwoest zijn. Dit gebeurt nu wel allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Dat kwam er trouwens onder druk van de Verenigde Staten dat Iran al ook had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. En op het WK voetbal is Turkije al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Turkije verloor van Paraguay met 0-1, ook al speelde Paraguay met meer dan de helft met een man minder. De speler kreeg als eerste een rode kaart omdat hij iets riep naar een tegenstander met de hand voor de mond. In diezelfde groep C zijn de Verenigde Staten trouwens al zeker van de groepswinst. Nog vannacht hebben Marokko en Brazilië allebei wedstrijden gewonnen in groep D. Marokko klopte Schotland met 0-1 en Brazilië was met 3-0 te sterk voor Haiti, dat ook al uitgeschakeld is. In de groep hebben Marokko en Brazilië allebei evenveel punten. En vandaag wordt zonnig, met na de middag weer wat meer wolken. En tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien. Het wordt wel een warme dag vandaag, tot 33 graden. Nu aan zee is het veel koeler, daar halen we zo'n 22 graden. Morgen en ook de volgende dagen blijft het nog zomers warm, met ook hier en daar een onweersbui.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
9: M&M. M&M Throwback.
12: Evelien de Bakker.
18: De grootste throwbacksterren die zie je volgende week op Life is Life. Jij kan erbij zijn op onze kosten. Blijf zeker luisteren.

throwback. Rihanna, veel opties natuurlijk. Zowel uit de Nillies als de Teens. Toch nog eens voor deze gegaan. S&M. 7 minuten over 8 op jouw zonnige zaterdagochtend. En het goede nieuws is, dit weekend win jij vol een bak tickets hier bij M&M Throwback voor Life is Life. De boodschap is duidelijk. Als je een van de artiesten die langskomt op dat concert op zaterdag 27 juni op dat festival, dan stuur je Life is Life in de app van M&M. Sugar Babes, Suzanne en Freek, Robbie Williams bijvoorbeeld.

0: grote Eminem throwback artiesten. Ze komen naar Live is Live. Dat is volgende week zaterdag al. Eminem. Eminem throwback. Ja, de affiche is echt indrukwekkend. Ik zie een paar Peters staan, een Suzanne en Freek, Sugar Babes, Kleimans en Van Geel, maar bijvoorbeeld ook Robbie Williams. Goh, en wie hebben we nu toch net gehoord? Ik voelde een beetje twijfel in de app van M&M, maar het is helemaal oké. Je had één boodschap dat je moest sturen in de app van M&M. Dat is natuurlijk belangrijk. We gaan eens checken of dat goed is aangekomen.
1: Goedemorgen,
0: Vicky. Hey, goedemorgen, dank Vicky. Amai, dat is al direct heerlijk vrolijk.
1: Ja.
0: Lieve Vicky, jij hebt een boodschap doorgestuurd in de app van M&M.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En dat
1: live
0: was?
1: Live is live.
0: Live is live. Jij gaat volgende week. Voilà, een duo-ticket op jouw zaterdagochtend. Zeer vlotjes gescoord, lieve Vicky.
1: Oh, super.
0: Ja. Heb je stiekem een favoriet van de artiesten die op het podium gaan staan?
1: Elk, iedereen. Het zou gewoon eens even een momentje voor onszelf zijn. En ik kan van iedereen genieten. Dus nee, ik vind iedereen leuk.
0: Dat gaat helemaal in orde komen. En een momentje voor jullie zelf? Wie is dan jullie?
1: Ik denk het vooral met een man gaat zijn. Dat is een
0: grote time hebben. Vooral de man. Ja. Maar nee, dat gaat helemaal in orde komen. Robbie Williams, Sugar Babe, Suzanne en Freek en zeer veel meer. Volgende week zaterdag in het Middenvijverpark in Antwerpen voor Live is Live. Jij gaat er naartoe. Veel plezier, Vicky.
1: Dankjewel.

0: Nog heel veel berichtjes die binnenkomen voor Live is Live. Volgende week zaterdag op het Middenvijverpark in Antwerpen. Jij kan er ook nog naartoe. Want hier in M&M Throwback vandaag en morgen nog vol een bak tickets te winnen. Als je een artiest hoort, gewoon Live is Live sturen in de app van M&M. Een artiest van op het podium uiteraard. Check die line-up als je het nog niet weet. En dan in actie schieten natuurlijk. Want het gaat sowieso nog gebeuren. Minstens één keer voor 10 uur. Maar eerst focus op M&M 1000 Unlocked. Het simpelste spel op jouw zaterdagochtend. En moeilijker moet het ook niet worden. Want jij gaat een getal doorsturen van 1 tot 1000. Ik check de M&M 1000 van vorig jaar, de lijst effectief. En welke song achter jouw getal zit, dat gaan we samen ontdekken. Dus het mag jouw lievelingsgetal zijn, het mag het aantal graden zijn op dit moment of helemaal iets anders, als het maar tussen 1 en 1000 is. Stuur maar door, nu in de app van M&M.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: M&M Throwback.

Zo word je wakker bij M&M. Op jouw zaterdag en zondagochtend. Dat is met M&M Throwback, de leukste songs van vroeger. En je hoeft er niks van te missen. Samen met Alt City en Carly Rae Jepsen. What a good time. Ja, absoluut hè. Het is al zeer warm. De zon is al volle bak aan het schijnen. En dan komen jouw favoriete songs van vroeger er ook nog eens aan. Je kan zelf ook kiezen. Met M&M 1000 Unlocked. Dat is dan geen titel of een artiest of zo dat je echt gaat selecteren, maar wel een getal. En dat gaat ervoor zorgen dat je sowieso een song gaat krijgen om u tegen te zeggen. De M&M 1000 natuurlijk de beste songs, allemaal bij elkaar. We volgen even Lander. Die is op dit moment de vrachtwagen aan het kuisen, want 2 weken is verlof. En hij wil natuurlijk dat alles pik en span is voor als hij terugkomt. Goede keuze om nu verlof te hebben natuurlijk. Hij heeft opgemerkt dat er een sticker hangt aan de binnenkant van zijn vrachtwagen. En daar stond het getal 971. Een song in jouw M&M 1000 die nog maar 4 keer in de lijst heeft gestaan. En zeer onterecht, vind ik. 971.

0: vrachtwagen was met deze. Gaat nog sneller, hè. Vakantie van Lander is officieel begonnen met La Bouche. En Be My Lover. Zometeen romantiek en gitaren samen. Het klinkt misschien een beetje bijzonder, maar het lukt. Mede mogelijk gemaakt door Kelly Clarkson, zometeen. Maar eerst is het 8:30. Goedemorgen, Yannick.
1: Hey, goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws van ons.
1: Ja, het onweer gisteravond veroorzaakte hier en daar wel wat schade. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen waren er problemen met huizen die zijn geraakt door de bliksem, omgevallen bomen en takken op de weg. En ga je naar een festival of ga je naar 2K voetbal kijken, weet dan vooral dat de politie dit weekend extra controleert of mensen gedronken of drugs hebben genomen achter het stuur. Die controles die duren nog tot en met maandagochtend 6:00. En op het WK voetbal is Turkije al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Turkije verloor van Paraguay met 0-1. Nog vannacht Marokko klopte Schotland met 0-1 en Brazilië was met 3-0 te sterk voor Haiti. Meer over dit nieuws straks om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws. Hi.
2: M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: grote bijdrage uit de Nelly's. Kelly Clarkson op jouw zaterdagochtend. My life would suck without you. Zometeen zo'n zomerse plaat. Het gaat ineens 35 graden worden, ik zweer het. Of dat vandaag ook effectief gaat gebeuren, of we dat gaan bereiken, gaan we ook eens checken bij Jacot. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Evelien.
0: Ja, het wordt denk ik toch wel weer warm, hè, vandaag?
1: Ja, het wordt weer warm vandaag. Na dat onweer van gisteren kan het opnieuw weer flink opwarmen. Tot 29 of 30 graden in het centrum van het land. Zeer lokaal zou dat zelfs een 2 of 33 graden kunnen zijn vandaag. Aan zee verwachten we een iets koelere 22 graden. Dat is toch een pak minder dan gisteren. Dus afkoelen, dat kan dus massaal aan de kust vandaag. De wind die waait zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Maar naar de avond toe gaan we alweer hetzelfde scenario zien. Meer kans op wolken en uiteindelijk ook kans op buien. En eventueel ook onweersbuien. Het zal minder hevig zijn dan gisteren alleszins. Maar er is dus opnieuw kans op onweer bij minimumtemperaturen van 8 tot 20 graden. En dan morgen vroeg kan er zelfs nog hier en daar een bui zijn met eventueel onweer bij. Maar daarna wordt het opnieuw droog en warm bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. En in het uiterste zuiden van ons land 34 graden zelfs. En ook volgende week zien we dat die temperaturen nog rond en boven de 30 graden schommelen. Met op maandag 29 graden, maar naar het einde van volgende week toe zelfs opnieuw 35 of 36 graden. Dus die hittegolf, we mogen er nog niet officieel van spreken. Dat zal morgen pas het geval zijn als we dan die 30 graden halen. Maar als het een hittegolf is vanaf morgen, dan blijkt toch wel dat die zal blijven duren tot en met volgende week.
0: Amai, heel heftig. Smeren, bakken en braden, veel drinken, veel ijsjes eten. Ja, dat vind ik goed.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20.
10: Oh, oh, en Peltman.
11: Hey.
12: Alles klaar voor uw tuinfeest?
11: Bijna. Eten is besteld. Barbecue.
12: Lekker.
11: Alleen, ik heb geen barbecue.
12: Oei.
11: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
12: O'Green.
11: Het zijn hier tuinpromoties.
12: Jij geeft een feestje in

Dus opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

het is al lang geleden dat de start van de festivalzomer zo heet was. En misschien ook al zo vroeg. M&M. M&M Throwback. Bij ons natuurlijk onder andere Graspop Metal Meeting, Pinkpop bij de Noorderburen. Heel veel vrienden en collega's die daar ook op dit moment zitten. Dus als je het horen, veel plezier. Ik ben stiekem een beetje jaloers. Maar bij ons kan je ook nog naar meer aftellen. Tomorrowland, Rock Werchter, Pukkelpop. En het goede is, als het budget niet toelaat om naar alles te gaan, of er zijn andere verplichtingen natuurlijk deze zomer, waardoor je niet zelf op het platgetrapte gras kan gaan staan van je favoriete festival, je gaat het gewoon volledig kunnen volgen via de app van VRT Max. Je gaat live en rechtstreeks voor het podium kunnen staan. Allemaal om ervoor te zorgen dat jij er toch bij bent. Dus dit weekend is dat al effectief zo voor Graspop, dus ga het ontdekken. Volg het mee, zweet van op afstand, misschien met een beetje airco, maar vooral via de app van VRT Max. Ook de perfecte achtergrond voor je barbecue misschien straks. En dat gaat dus ook effectief zo zijn voor Rock Werchter en Pukkelpop. Deze week trouwens ook nieuwe namen voor Pukkelpop en een paar die me echt opvielen, zoals bijvoorbeeld Becky Hill. Maar deze, mijn throwback hart, gaat zeer hard kloppen. Dankzij Natasha Bedingfield. Ze is erbij met deze These Words.

0: Je hebt Jacotte daarnet gehoord. Volgende week wordt verschrikkelijk heet. Als morgen 30 graden echt wordt bereikt, dan zitten we officieel met een hittegolf. 35 graden gaat er ook eens tussen zitten. Maar ik denk dat het ook meer mogelijk is gemaakt dankzij bloot. Want vanaf maandag is er elke avond vanaf 8 uur 's avonds tot 10 uur, van maandag tot en met donderdag, een heerlijke single special. Je hoeft er niks van te missen. Gewoon via M&M, via de app van VRT Max. Dus voel je je aangesproken? Wil je de leuke dingen, de minder leuke dingen, samen mee gaan ontdekken? Dan luister je naar bloot vanaf maandag 8 uur. En het leuke is, je kan gewoon ook afkomen. Er komt een spicy bingo van Easy Toys. En je gaat zelfs een spannende workshop kunnen volgen. Spannend. Je mag het volledig zelf gaan invullen. Ik weet nog niet wat het wil zeggen. Maar je kan je vooral inschrijven via de app van VRT Max. Maar zeker luisteren, dus, want dit wil je niet winnen. Willen. Missen. Dorian Ausums en Lotte van Wezenmaal. Ze zijn erbij, uiteraard. Jouw host van Bloot. Dus kom erbij vanaf maandag 8 uur 's avonds.
1: M&M. Bloot. Singles Special. Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

Je luistert naar M&M Throwback. En ik stuur je met heel veel plezier richting de grootste throwback-artiesten. Zeker als dat op één dag is. Volgende week zaterdag, Live is Live. Met Robbie Williams, Sugar Babe, Suzanne en Freek en veel meer. En straks kan jij weer tickets winnen. Dus blijf er zeker bij.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
1: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
10: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Jannie Kaerts.
12: Het onweer veroorzaakte schade.
13: Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
12: Ja, het onweer heeft flink schade veroorzaakt. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. En in de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem toen er ook nog eens brand ontstond. Vertel de brandweer.
14: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar.
12: En ook in Nederland is er veel schade door het onweer. Op verschillende plaatsen kreeg de brandweer daar honderden telefoontjes over wateroverlast, bliksemslagen ook, schade aan daken en ook branden. In Coevoorde in het noordoosten van Nederland raakte iemand ook zwaar gewond toen een boom omviel en op een auto terechtkwam. En ook in het zuidwesten van Duitsland was er zwaar onweer. Daar vielen 9 gewonden toen de bliksem insloeg op een sportveld. De federale en de lokale politie controleert dit weekend extra op alcohol of drugs in het verkeer. Tot 6 uur maandagmorgen zullen ze controles doen. De federale politie merkt wel dat minder mensen rijden onder invloed, maar het blijft wel nodig, vertelt ze.
15: Doorheen de jaren zien we echt wel een evolutie. Dus we merken dat mensen zich meer en meer bewust zijn van het feit dat rijden onder invloed niet kan. We moeten ook minder mensen betrappen op rijden onder invloed van alcohol. Voor het eerst, vorig jaar zaten we onder de 2% bij ons weekend zonder alcohol in de zomer. Dus dat is positief, maar blijft nog altijd die groep van mensen die het toch blijft doen. En daarom moeten we blijven sensibiliseren en controleren.
12: In het zuiden van Libanon zijn zeker 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zouden daarbij ook verwoest zijn. Dit gebeurt allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Die kwam er onder druk trouwens van de Verenigde Staten, dat met Iran al had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om door te vechten. Dat zegt correspondent Lennart Swofs.
16: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht door. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
12: Op het WK voetbal is Turkije al uitgeschakeld na 2 wedstrijden. Turkije verloor van Paraguay met 0-1. Ook al speelde Paraguay meer dan de helft met een man minder. De speler kreeg als eerste een rode kaart omdat hij iets riep naar een andere tegenstander met de hand voor de mond. In diezelfde groep C zijn de Verenigde Staten al zeker van de groepswinst. Nog vannacht hebben Marokko en Brazilië allebei hun wedstrijden gewonnen in groep D en hebben ze ook evenveel punten. Marokko klopte Schotland met 0-1. 2-1 en Brazilië was met 3-0 te sterk voor Haiti, dat ook al is uitgeschakeld. Vandaag wordt zonnig en na de middag wat meer wolken, maar tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien met 22 graden aan zee en tot 33 graden op andere plaatsen. Morgen en de volgende dagen blijft het zomers warm met hier en daar ook opnieuw een onweersbui.
11: Evelien de Bakker.
10: Laat de temperaturen maar stijgen. We zijn er klaar voor, want je wordt wakker met M&M Throwback. Terug naar de teens nu met One Direction.

0: in de Tiens Top 500.
1: M&M.
2: M&M Throwback.
0: Niet met Drag Me Down, voor alle duidelijkheid. Mel met What's Make You Beautiful. Je moet het maar checken in de app van VRT Max. De volledige top 10, die kan je daar herbeleven en hervoelen. Want dat was toch wel echt die Tiens Top 500. Dat is een nummer horen en denk, ah ja, ik was toen daar aan het feesten. Of ik heb dat volle bak op die locatie opgezet met die vrienden erbij. Het is geniaal. Zeer leuk. Volledige lijst en volledige top 10 te checken via de app van VRT Max. Nu maken we ons vooral klaar voor een zeer warme zaterdag opnieuw. De komende dagen gaat het ook zo blijven. Jacot die vertelde daarnet dat het zelfs op een bepaald moment richting de 35 graden gaat gaan. Niet vandaag, maar wel richting 32 graden. Dus ja, zeer heet, zeer warm. Ook als je richting een festival gaat dit weekend. Dat wordt pittig, dat wordt smeren, veel ijsjes eten en veel water drinken. En veel schaduw opzoeken, dat zal ook wel nodig zijn. Hetzelfde scenario, waarschijnlijk ook wel volgende week, zaterdag. Dan kan je gaan vertoeven in het Middenvijverpark in Antwerpen. Want dan is er Life is Life op zaterdag 27 juni onder andere. Dan komen Robbie Williams, The Sugar Babes, Suzanne en Freke, Bart Peters allemaal op één dag richting Antwerpen. Je wil daarbij zijn en dat kan ook met M&M Throwback. Want ik geef dit weekend voor die fantastische throwback-artiesten tickets weg voor Life is Life. Niet één, niet twee, nee, echt veel. Echt heel veel. Daarnet heb ik Vicky al zeer gelukkig kunnen maken. Een klein uurtje geleden. Maar ik ga je de garantie al geven. Voor 10 uur ga ik minstens nog één duo-ticket weggeven. Ik hoor je al denken, ja, maar ja, wat moet ik dan doen? Wel, het is zeer simpel. De line-up, bekijk die goed. Robbie Williams, Sugar Babes, Suzanne en Freek. Onder andere. Als je daar een song van hoort passeren hier in M&M Throwback nog deze ochtend, dan moet je gewoon Life is Life sturen in de app van M&M. That's it. Dus focus op een warme zaterdagochtend. Maar ik kan volgende week wel richting Life is Life vertrekken.
1: M&M.

0: boven kan.
1: De hittegolf heeft nog geen schade berokkend, dat is duidelijk. Goedemorgen. Want heel veel mensen nog fris aanwezig in de app van M&M. Want je hoorde, jawel, Suzanne en Freek. Inclusief een snelle met de overkant. Als je natuurlijk aan de overkant wil geraken, als in volgende week zaterdag, op Live is Live, dan moet je iets doen natuurlijk. En ik zeg het, veel volk in gang geschoten, maar dat is leuk om te zien. Zeker op een zaterdagochtend, waar we richting de 30 graden opnieuw gaan. Heb jij een berichtje gestuurd met een specifieke tekst in? Blijf dan zeker luisteren en neem op natuurlijk.
2: Hallo, met Kobe.
1: Hey, dag Kobe. Goedemorgen, met Evelien van M&M.
2: Oh, wow. Dag Evelien.
1: Dag Kobe. Zeg, je hebt die zorg gestuurd in de app van M&M.
2: Jazeker. Live is live.
1: Live is live. En dat was het enige wat je moet doen om daar te geraken. Kobe, jij gaat volgende week. Yes. Zeer mooi, zeer leuk. Uit het Velle Limburg richting Antwerpen. Wie gaat jou het meest overtuigen? Of wie wil je zeker zien op het podium?
2: Bart Peters bijvoorbeeld.
1: Oh ja, maar ja, zeer goede keuze, want ze zijn erbij. Bart Peters, zeker. Robbie Williams, Sugar Babe, Suzanne en Freek. Je gaat ze allemaal zien, lieve Kobe. En je mag ook nog iemand meenemen volgende week naar Live is Live. Veel plezier, geniet ervan.
2: Geweldig, dank u wel.

0: Er gaat gesprongen worden, gezongen worden. Op Live is Live, volgende week natuurlijk. Middenvijverpark in Antwerpen. Jij wint tickets dit weekend bij M&M Throwback. We zijn zeker nog niet uitgedeeld. Gaat het straks zijn of morgen vroeg? Kan ook natuurlijk. Als je een Robbie Williams hoort, een Suzanne en Freek, Sugar Bass bijvoorbeeld, Live is Live sturen in de app van M&M.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. Oh, wauw! En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging, technologie.
4: Vaarwel, speelgoed!
3: Ontdek Toy Story 5, nu exclusief in de bioscoop.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken!
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed!
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: M&M
8: Throwbacks.

Zo klinkt jouw zaterdagochtend op M&M. Met M&M Throwback, leukste songs van vroeger. Zoals deze Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ze is terug na 15 jaar. Op 5 juli staat ze voor de eerste keer in die tijd op een podium, Duffy. Ze werd bekend in 2008 dankzij Mercy, een grote hit, toen een gitzwarte periode. Maar we zijn zeer blij dat ze terug is. Hopelijk meer van dit nieuwe songs komen eraan. Hit the beat and take

Mercy. Bye bye, 70s, 80s, 90s Nillies. Want het is tijd voor de leukste 10 jaar van allemaal. Afgelopen week heb je dat ook nog gevoeld met de teens. M&M. En dat doen we nu tot 10 uur, een half uur lang. Met teens tot 10. De zomer hangt ook in de teens. Ken je deze nog? Onder andere van Jazz Glynn, My Love. M&M.

0: De perfecte sound voor jouw zaterdagochtend. Route 94 in combinatie met Jess Glynn en My Love. Komt nog meer aan, hè? Want dit is 10 tot 10, een half uur lang het beste uit de teens. Usher in combinatie met Pitbull, sowieso. En een Britney Spears die je niet gaat verwachten. Ja, ook in de teens, was er nog bij, hè?
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia, movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: M&M Live.

Zoe stuurt in de app van M&M. Amai, de 10 top 500 was zalig afgelopen week. Absoluut. Je kan hem herbeleven via de app van VRT Max. Nu gaan we terug naar de teens, naar het begin daarvan, 16 jaar geleden. Want ineens waren deze mannen er. Ook met een nieuw album. Sorry for Party Rocking. Mm-hmm. Yeah. Met Sexy and I Know It. En ook deze stond erop natuurlijk. Van LMFAO. Dit is Party Rock Anthem.

van een heerlijke barbecue vanavond. Ah ja, deze namiddag. Maar toch, tomaatjes gevuld met garnalen. Ik zie pesjes staan met tonijn.

de tuin, want hij moet het nu wel doen voor de kindjes. Het zwembad moet gelanceerd worden. Maar dat met 10 tot 10 komt goed, hè? Als het water wordt gevuld, soms ook eens een beetje een verfrissing te nemen. Komt goed. Nu met Mumford & Sons, I Will Wait.

Slechts gezind zijn met Jason Derulo is bijna onmogelijk. Trumpet op jouw zaterdagochtend, 9:55. Dan weet je het, 9:50 kwent een einde. Maar de deuren van de M&M 50 die gaan terug open. Vorige week de top 3. De Bausa, McNerrick op 1. Jouw nummer 2, Fever Dream, Alex Warren. En een drietje, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Wat geeft dat vandaag? Jij luistert mee tussen 10 en 1 met Charlotte Siebe. Eerst nog eentje hier in 10 tot 10. Dit is Natsky en Digital Farm Animals. Work it out.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis.

0: krijg je van Yannick Aerts.
1: Het onweer. Onweer veroorzaakte schade.
2: Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen.
1: Het heeft gisteravond flink geonweerd, vooral in West- en Oost-Vlaanderen. In de streek rond Avelgem en Ansegem in West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In de regio Meetjesland zijn er 5 woningen geraakt door de bliksem en toen ontstond er ook brand, vertelt de brandweer.
3: We hebben een 5-tal woningbranden gehad waarbij blikseminslagen schade aan het dak hebben berokkend. Een 2-tal woningen zijn tijdelijk niet bewoonbaar.
1: Ook in Nederland kreeg de brandweer op verschillende plaatsen honderden telefoontjes over wateroverlast, blikseminslagen, schade aan daken en branden. In Coevoorde, in het noordoosten van Nederland, is een vrouw overleden nadat een boom is omgevallen en op haar auto terechtkwam. In Huye, in de provincie Namen, is gisteren een zwemmer om het leven gekomen in de Lessen. Die zwemmer werd rond 8:50 s'avonds als vermist opgegeven nadat hij was gaan zwemmen in de rivier. Na een grote zoekactie hebben de hulpdiensten hem dood teruggevonden. De lokale politie roept al wie op gaat zwemmen om extra voorzichtig te zijn. En dit weekend zal de politie extra controles houden op alcohol of drugs in het verkeer. Tegen 6:00 maandagmorgen zullen de federale en ook de lokale politie controles houden op rijden onder invloed, vertelt de federale politie.
2: Bij de vorige edities, dus in juni vorig jaar, bij meer dan 50.000 bestuurders kunnen controleren op een weekend tijd. De meeste waren allemaal helemaal goed, maar er waren er een kleine 1000 die toch reden onder invloed. 1,84%. Het zijn eigenlijk die mensen waarvoor we moeten blijven controleren en waarvoor we moeten blijven sensibiliseren.
1: Op de Dominicaanse Republiek in de Caraïbe is een Italiaanse toeriste omgekomen bij een brand in een hotel. Op beelden is te zien hoe verschillende gebouwen van dat hotel helemaal in brand staan. De rieten daken en de wind maakten dat het vuur zich snel kon verspreiden. Intussen is het vuur onder controle. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Bijna 1700 andere mensen in dat luxe resort zijn naar andere hotels in de buurt gebracht. En op het WK voetbal is Turkije onverwacht uitgeschakeld. Turkije verloor vanmorgen vroeg van Paraguay met 0-1 en het had eerder ook al verloren van Australië. Comedian Eran Demirci volgt de Turkse nationale ploeg op de voet en hij is teleurgesteld nu Turkije eruit ligt.
4: Het heeft niet mogen zijn, dus ik hang hier naast mijn zoontje, ons verdriet, uit te kijken naar de lentebeelden. Als je 0 punten hebt en je hebt 3 doelpunten tegen, ja, dan heb je tegenstanders onderschat. Dan heb je het niet goed gedaan. We zijn ook halve Belgen, dus hopelijk doet België het beter dan ons.
1: Ja, vandaag wordt een zonnige dag nog, wel in de namiddag iets meer wolken. En tegen vanavond zijn er ook onweersbuien. Het wordt opnieuw warm met wel 22 graden aan zee, maar 33 graden op andere plaatsen. Morgen en ook de volgende dagen blijft het zomers warm met ook nog een onweersbui.
5: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M 50. Charlotte Siebe.
0: Ja, ik ben terug met jouw favoriete hits. En wat wil je meer op deze bloedhete dag? Lucht en water misschien, maar buiten dat muziek.
5: 3.
0: Vorige week stond op 3 Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En terecht.

Nog maar de tweede week dat ze in onze M&M 50-lijst staat. Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Zakt nu al 5 plaatsen, komt zo op 48, haalt het net. Ze is bezig met haar Eternal Sunshine Tour in Amerika. Komt niet naar België en is daarom misschien ook gezakt, ik weet het niet. Maar bon, tijd voor nieuwe muziek. Deze artiest ken je, die staat in jouw top 3 van vorige week. Alex Warren, die komt nog eens piepen met Passenger. Maar voor ik die draai, gaan we eerst afscheid nemen van deze songs.

0: heerlijkste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
2: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
5: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
6: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: M&M 50.
8: 44.

0: Tijd voor de hoogste nieuwe van deze week. Dat is Free Your Mind van het UK duo Prospa en Clooney. Het komt van het gelijknamig debuutalbum van Prospa en is direct raak. Het komt op 43 in jouw M&M 50.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.

0: Op de ring rond Gent, de Kennedylaan richting Merelbeke, zijn door een ongeval twee rijstroken versperd op de rotonde bij Gent Zeehaven. Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertragen tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Gent Brugge. De rechte rijstrook is dicht door werken.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe.
1: 41.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Hou je van een goede ochtendshow?
9: De M&M Ochtendshow. M&M.
8: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor
11: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
12: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
14: Hey, wat bedoel je daarmee?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
15: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
16: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
15: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
16: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zolderstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
1: M&M
8: 50. 40.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: M&M Live.

dat je weg bent van Camille. Zal ze misschien wel spelen op haar circus deze zomer? M&M. Op 39 staat Offenbach met Miles Away.

Jelly Roll met I'm Good. Ja, en jullie zijn precies ook good, want Thomas die stuurt in de app van M&M. Hallo M&M, hele goede zonnige morgen. Hele goede zonnige morgen voor jou. Marlo die stuurt perfecte muziek om te studeren. Heel veel succes Marlo om te studeren in dit weer. Moet niet gemakkelijk zijn. Ruben van de Weijer die stuurt nog een week en het is Werchter Boutique. Hashtag zin in. Amai, dat kan ik geloven. Maar we moeten ons natuurlijk ook nog bezighouden voordat het Werchter en zo is. We kijken er allemaal keihard naar uit. Laat dus maar weten wat jij gaat doen vandaag. Wat ga jij doen op deze bloed hete dag? Geef mij inspiratie voor straks. Ik ben benieuwd. Maar blijf vooral

0: Maxi Scooter!
1: Alleen maar dikke, vette vibes straks in het tweede uur van de M&M 50. Blijf er even bij.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
3: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
3: Ja, nee, niet zo'n time-out.
4: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Zeg, de Vos.
10: Ja, Lemmis.
9: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
10: Oei, wat doet hij er zo op?
9: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
10: Ja, en?
9: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
4: de Vos Lemmis.
7: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
13: 14 nieuws.
1: Krijg je van Yannick Aerts.
14: Een illegale raveparty is stilgelegd. De politie van Antwerpen kreeg rond 2 uur vannacht in het Nachtegalenpark in Wilrijk feestende ravers in de gaten. De hele party werd gestopt en uiteindelijk werden er 19 mensen opgepakt. Een van hen verzette zich ook. De politie vond ook drugs en een verboden wapen. Het hevige onweer gisteravond heeft veel schade aangericht in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is de historische Huizen Koutermolen omgewaaid. Op andere plaatsen waren er ook omvergewaarde bomen en huizen. In Zwevegem kreeg de hulpdienst ook tientallen oproepen, vertelt de burgemeester.
15: We hebben zeker meer dan 150 interventies gehad. Ontwortelde bomen, afgekraakte bomen, afgewaaide dakgoten, pannen. Het verwondert mij enorm hoe behulpzaam mensen zijn om elkaar te helpen en om te zorgen dat er een oplossing is vanuit de buurt. De brandweer heeft ook zeer goed zijn werk gedaan. Ik ben zeer tevreden.
14: In Noye, in de provincie Namen, is gisteren een zwemmer om het leven gekomen in de lessen. Die zwemmer werd rond 8:50 s'avonds als vermist opgegeven, omdat hij was gaan zwemmen in de rivier. Na een grote zoekactie hebben de hulpdiensten hem dood teruggevonden. De lokale politie roept al wie gaat zwemmen op om extra voorzichtig te zijn. In het zuiden van Libanon zijn al zeker 12 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Verschillende huizen zijn daarbij ook totaal verwoest. Dit gebeurt allemaal nadat er gisteren een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Die kwamen er onder druk van de VS dat met Iran had afgesproken dat ook het geweld in Libanon moet stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu staat in Israël zwaar onder druk om vooral door te vechten, zegt correspondent Lennart Wolfs.
16: Zeker van zijn extreemrechtse coalitiegenoten staat hij onder druk. Die roepen namelijk dat er gewoon doorgevochten moet worden. Maar de druk komt ook vanuit de oppositie. Die zeggen, je luistert veel te veel naar Amerika. Leg het nou gewoon naast je neer en vecht voor. Nou ja, er komen hier ook verkiezingen aan. Dus die druk die neemt steeds verder toe.
14: Vandaag wordt zonnig met na de middag wat meer wolken. Tegen vanavond zijn er opnieuw onweersbuien. En het wordt ook weer heel warm. 22 graden aan zee, maar wel 33 graden op andere plaatsen. Morgen en de volgende dagen blijft het ook zomers warm met hier en daar ook nog een onweersbui.
3: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
13: M&M.
17: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Alleen maar heet, heet, heet. Yesterday, today and tomorrow. Ah ja, Van Bergen, hè. Staat op 34.

0: Nacht in Amsterdam van Bazaar.
1: M&M 50. De beste hits door jou gekozen.
0: Jonas stuurt in Bobbejaanland. Ik vind dat crazy dat je met dit weer daar naartoe gaat, maar heel veel plezier.

0: Opalite van Taylor Swift. Luc van Wassenhoven die stuurt in de app van M&M het niveau stijgt. En dat is inderdaad zo. Die liedjes die worden alsmaar beter en beter hoe dichter we komen bij jouw top 3. Dat is volgend uur, hoor je die. Hoe zorg je ervoor dat dat niveau stijgt natuurlijk? Dat dat jouw favoriete hits zijn? Dat is door te stemmen op de M&M 50. Dat doe je op VRT Max, op de M&M kanaalpagina daar. Dan stem je daar gewoon leuk voor jouw top 3. En zoals elke week komen wij dan elke zaterdag samen om 10 uur tot 1 uur. En dan spelen wij jouw favoriete muziek. Dat is, ik weet niet hoe plezant, dat is keitof om het weekend zo samen in te zetten. En we gaan weer door, het niveau stijgt. En dat zal je zo meteen ook wel horen.
1: Singles, we've got you.
2: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Singles Centraal in bloot.
1: Van daten tot dealbreakers.
3: En van solo seks tot one night stands.
1: Want singles zijn in 2026...
4: Baby girl.
3: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
2: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
1: Elke avond op M&M en op VRT Max.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Motorpech en Nies.
7: Oh.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
13: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
12: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
14: Ik ga winnen, ik voel het.
15: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
1: M&M.
2: M&M 50.
1: 28.

Het is warm weer. Eens kijken of dat invloed heeft op de weg. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E313 tussen Massenhoven en Rans. Door een ongeval is de linker rijstrook dicht. Ook 10 minuutjes vertragen vanaf Oelegem op de E34. Voor Kruibeke ook 10 minuten op de E17. En op die E17, maar dan naar Gent, tussen Destelbergen en het parkeerterrein in Gent-Brugge, daar is de rechter rijstrook afgesloten voor werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel tot maandagochtend afgesloten op de R2 richting Stabroek. Op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en

0: ook van Maxime en Babette. En hoe dan ook is het gewoon mega super warm vandaag. En dat stuur je ook in de app van M&M. Iedereen is aan het sturen dat hij aan het smelten is, dat het mega warm is. Maar iedereen heeft ook precies een zwemvijver. Ik weet niet hoe het komt, maar iedereen zit erin. Ik ben echt mega, mega, mega jaloers. Céline de Bruiker die stuurt vandaag de doop van mijn kindjes. Daarna een nachtje naar de zee. Amai, drukke agenda. En morgen gaat ze dan naar Plopsaland de pannen met overnachting in het Plopsatheater. Amai, Céline, dat is een mega druk weekend. Ik hoop voor jou dat je op een degelijk uur in de pannen geraakt. Want ik zal even vertellen hoe dat voor mij de laatste keer was. De laatste keer dat ik naar de pannen ging, ik ging naar de musical van Doornroosje. En dat was ook een super, super warm weekend. En ik heb toen in totaal er 7 uur over gedaan. 7 uur. Maar wel met heen en terug, hè, maar 5 uur in de heenweg. Omdat iedereen, heel de wereld en zijn moeder, ging naar de pannen. Omdat die dan hè, daar aan de Vlaamse kust willen gaan liggen. Dus ik hoop voor jou dat het allemaal een beetje meevalt. Voor de rest is iedereen precies gewoon aan het studeren. Met de stuurt dat nu net. Studeren met veel zwempauzes. Ah wel, zorg dat je heel veel pauzes pakt met het zwemmen. Dat is ook nodig. Het brein moet een beetje verfrist worden. Kevin stuurt hondenijsjes gemaakt. Ah wel, dat vind ik lief. Je moet ook aan de hondjes denken bij dit weer. Die kunnen daar niet goed tegen. Hè. Die kunnen alleen maar zweten uit hun tong. Dus zorg heel goed voor de diertjes. Maak allemaal ijsjes voor hen. En ik zorg ondertussen voor de perfecte muziek daarbij.
1: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: M&M
6: 50.
5: 23.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: M&M Live.

0: Dat was ik even vergeten aan elkaar te maken, maar dat is helemaal niet erg. Dit was Judith met I Love To Be In Love.
1: M&M 50.
0: Ik vind dat altijd goed, zo'n momenten. Dan besef je dat dit allemaal live is, hè. Ik sta hier dus echt. En ook, ik maak soms fouten. Het kan allemaal.

Bruno Mars met Risk It All. Ja, mannetjes. Ik denk het hoofdthema van de dag is gewoon dat het bloedheet is. Simon stuurt ook gewoon in de app van M&M. Dank u, Erko. Ik denk dat je... Ja, je hebt waarschijnlijk... Nee, ik vind het ook gewoon goed. Er is geen verdere uitleg bij het. Gewoon dank u, Erko. Ik ben ook Erko heel dankbaar dat hij bestaat. Al hebben we dat hier niet in de studio van M&M. Hier is geen Erko. Dus dat is ook weer fantastisch. Maar ik zorg wel voor liedjes die misschien wat tot verkoeling zorgen. Die echt wel gewoon goede vibes meebrengen. En jij hebt daarop gestemd via het M&M-kanaal op VRT Max. Daar kan je stemmen voor jouw top 3 van de M&M 50. En de volgende is Forever Young van DJ-licious en Milo. Echt wel een hele goede zomerse hit. Geniet ervan. M&M.

0: alleen maar jouw favoriete nummers in het laatste uur van de M&M 50. Recht naar jouw top 3. Tot zometeen.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè.
0: Hele goedemiddag, het is 12 uur. 14 nieuws. Krijg je van Yannick Aerts.
5: De politie waarschuwt voor smartphones met gevaarlijke software. Ja, opgelet als je een smartphone koopt via Temu. Katty kocht daar eentje van zo'n €100 en die bleek meteen besmet te zijn met een gevaarlijke software. Die kan je berichten lezen, je bankgegevens aanpassen en je accounts ook stelen. En het begon allemaal met misleidende reclame, vertelt ze.
6: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen opstonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
5: Ja, het probleem duikt vooral op bij goedkope Android-toestellen van onbekende merken, vertelt de federale politie.
7: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
5: In Kruisum in Oost-Vlaanderen zal de historische houten kruisdermolen heropgebouwd worden. Die molen waaide gisteravond om door het hevige onweer. En dat gebeurde wellicht door een valwind. Dat zegt molenmaar Jan. Hij doet het onderhoud van deze molen.
8: Zo'n molen is gebouwd om daaraan te weerstaan. Dus die heeft hier ook al tientallen jaren en zelfs honderden jaren in Waregem, want die molen komt van Waregem, heeft die stormen kunnen trotseren. Dus er is op zich niks mis qua bouw of qua materiaal. Maar het is gewoon een uitzonderlijke wind geweest. En de wind heeft eigenlijk de molen op zijn flank, op zijn brede gevel geraakt. En de molen is gebroken op zijn zwakste plek.
5: De politie van Antwerpen heeft afgelopen nacht een illegale raveparty gestopt in het Nachtegalenpark in Wilrijk. De agenten kregen de feestvierders rond 2 uur 's nachts in de gaten. En uiteindelijk werden er 19 mensen opgepakt. Eén van hen verzette zich. De politie vond ook drugs en een verboden wapen. De federale topministers zitten nu samen op een extra vergadering, onder meer over de termijn van abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. Maar MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Vooruit willen trouwens ook praten over draagmoederschap en alles samen beslissen. Maar dat zit minister van Justitie Annelies Verlinde niet zitten.
9: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terugbetaling van medische kosten, zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus, ik denk niet dat we moeten wachten met één thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen.
5: Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler, 22 graden. En vannacht is er kans opnieuw op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui tot 34 graden. En dat is ook volgende week zo, zelfs 36 graden dan.
10: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M 50.
0: Charlotte Siebe. Nog één uurtje, dan ken je jouw bloedhete top 3 van de M&M 50 deze week. Meteor zit er al niet bij, met nooduitgang op 17.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: M&M
7: 50.

Het is tijd voor de top 10. 3. Maar eerst gaan we even overlopen, want vorige week stond op 3 Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

En de top 10, die trappen af met Bruno Mars en I Just Might. Zakt wel 2 plaatsen, maar kan nog net jouw top 10 inblijven. Een hele goede middag.

Richting kust is er op de E40 10 minuten vertraging tussen Drongen en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Linkeroever en Borgerhout. Door werken is de Beverentunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En verder alleen maar lichte vertragingen.

0: 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
1: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Sienna Spyro, live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leuk?

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.
4: En Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delijze. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.
2: M&M
6: 50.

0: goede zomerse vibes. Met Talk to You van Another en 54 Ultra staat op 5.
1: M&M 50.
0: En je hoort het, Olivia Dean is uit de top 3. Hoe kan dat nu? Staat op 4.

Olivia Dean uit de top 3. Mannekes, mannekes, mannekes. Dat warme weer, dat doet duidelijk iets met ons. Waar zijn we nu toch mee bezig? Er zijn dus verschillende zekerheden al weggevallen. Want vorige week stond in onze top 3 Alex Warren met Fever Dream en Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En die zijn allebei de revue al gepasseerd. Dus dat betekent dat er al 2 nieuwe zijn in onze top 3. En die top 3, daar heb jij deze week voor gestemd. Op VRT Max, op de M&M kanaalpagina daar. En die komt er nu aan. Jouw nummer 3 is al een helemaal nieuwe. Dat is Somber met Homewrecker. Oké, ik moet toegeven, het is een fantastische song. Ik vind het ook een leuk lied. Het is goede vibes. Ik vergeef het jullie. Maar breng gewoon Olivia Dean terug, oké? Volgende week, afspraak? Oké, dat is goed.

0: 50. Ja, je hoort het al. We hebben een nieuwe nummer 1 door het WK voetbal. Dai Dai van Shakira en Burna Boy. Veel plezier met Fabian en tot volgende week.
1: MNM. Dit is jouw nieuwe nummer 1 in de MNM 50.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Kessie, lekker op de camping. Kessie, wat deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Deze week kom je bij Spar voor
0: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Een goedemiddag, het is 1 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Yannick Aerts. De politie waarschuwt voor smartphones met gevaarlijke software. Ja, je moet opletten als je een smartphone koopt via Temu. Katty kocht daar eentje voor zo'n 100 euro en die bleek meteen besmet te zijn met gevaarlijke software. Die kan je berichten lezen, je bankgegevens aanpassen en je accounts stelen. En het begon allemaal met misleidende reclame op de gsm, vertelt ze.
8: Ik heb reclames zien opduiken die ik niet had gevraagd. Ik had nog niks met die telefoon gedaan. En ja, ik heb dan onmiddellijk gezien dat er foute dingen op stonden en dat ik die niet kon verwijderen. Dus ik vermoedde dat die diep in het systeem aanwezig waren.
6: Ja, het probleem duikt vooral op bij goedkope Android-toestellen van onbekende merken, vertelt de federale politie.
9: Meestal komt het voor bij toestellen van minder bekende merken die ook gekocht zijn via een minder bekend platform of niet betrouwbaar platform. Het zijn meestal toestellen die minder hoog geprijsd zijn.
6: De federale topministers zitten nog altijd samen voor een extra vergadering, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan je tot 12 weken zwangerschap dat krijgen. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. Maar sommige partijen willen voor 18 weken gaan, zoals ook de wetenschap voorschrijft. Vooruit willen ook praten over draagmoederschap en dat allemaal samen beslissen tegen het einde van dit jaar. Maar dat ziet de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet zitten.
10: Ik laat mij niet graag vastpinnen op een timing, omdat de voorbije maanden geleerd hebben, bijvoorbeeld bij draagvrouwschap, dat er een aantal vraagstukken zijn die ook door collega's worden opgenomen, zoals terug betaling van medische kosten, zoals de ziekenhuizen of fertiliteitscentra die daarin kunnen deelnemen. En dus ik denk niet dat we moeten wachten met één thema om een ander te bespreken. Ik denk dat die thema's elk op zich een volwaardig eigen debat verdragen.
6: De keizer en de keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek. Kroonprinses Elisabeth was er daar straks persoonlijk bij om hem te verwelkomen op de luchthaven van Melsbroek. De komende dagen gaan ze een paar dagen naar een kasteel in de Ardennen, maar er is ook een staatsdiner te doen in Laken en bezoeken aan Brussel, Leuven en Namen. België en Japan vieren dit jaar trouwens 160 jaar vriendschap. Japanse bedrijven stellen hier 10.000 mensen te werk. In het zuiden van Libanon zijn zeker 16 doden al gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen vannacht. Verschillende huizen zouden ook verwoest zijn. Het gebeurt allemaal nadat er gisteren nog maar een nieuwe gevechtspauze is afgesproken tussen Israël en de Libanese gewapende groep Hezbollah. Vanmiddag en vanavond blijft het vooral nog zonnig en heel warm, tot 31 graden. Aan zee wat koeler, 22 graden. Vannacht is er opnieuw kans op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, met kans ook nog op onweer en tot 34 graden. En dat is eigenlijk ook nog volgende week zo, en zelfs met 36 graden dan.
7: M&M.
6: Misschien moet jij gaan in de auto met de vlieger. Maakt niet uit, ik heb de sound met Pommelien Thijs.

0: dust. Oh, but still, met Things We Lost in the Fire. Over vuur gesproken, het is toch al wel lekker warm vandaag. Hier even jouw virtuele verkoeling. Alsjeblieft.
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: 20 juni vandaag, lekker warm. En ik heb vooral heel veel compassie met mensen die nu richting de festivals gaan. En compassie niet, dat is een heel leuke festival, daar niet van. Maar zeker de mensen die vandaag nog richting Graspop Metal Meeting gaan. Every sky will build my friend. Ja, dat klinkt zo lekker ruig. Met Bring Me The Horizon vandaag. Staan daar vanavond op de main stage. Maar het ding aan Graspop Metal Meeting, ja, het is natuurlijk de bedoeling dat je ook een beetje cool kleedt. Allee, cool niet als in koud, maar eerder cool als in zwart en leer en overal van die pinnen en zo. Maar ik denk van, amai, als ik die mensen dan zie, kei cool gekleed. Maar halleluja. Geef mij dan maar een klein beetje water, een klein beetje verkoeling en vooral schaduw. Maar zoek dat ook maar op. En jouw zonnecrème, ook als je vandaag veel buiten gaat staan. Maar hoe zoek jij die verkoeling op vandaag? Laat dat eens weten in de app van M&M.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ligt het op, gaat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Voor in die wegrieuwen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Ondertussen bij vak. 1347 euro.
7: Minder.
6: 1256 euro.
7: Nog minder.
6: 1127 euro.
7: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
6: 1098 euro.
7: Ah, spijtig.
8: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
11: 4000?
10: Ça va toch, dat is 20 euro.
11: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
10: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Insider. Debbie uit Aarschot is onderweg naar het bowlingfeestje voor de dochter Mona. Ze wordt eindelijk een tiener. En ze zegt vooral, hopelijk is er airco. Wel, ik hoop dat voor jou ook. Ik hoopte dat vanochtend ook met mijn loopje, maar dat gebeurde niet. Maar wel dit nummer, daar gaat het extra snel op. Unstoppable van Sia.

Kygo, Khalid en Griffin. En Save My Love. Jij bent misschien onderweg. Hier, Jessica is onderweg uit Rijkenvorsel. Stuurt net onderweg naar Toppers met M&M. Feestje in de arena. Toppers, ja, ken ik niet. Ga ik even opzoeken, Jessica. I'm going to educate myself, zoals de hipsters allemaal zeggen. Ondertussen is het bijna 2:30. Toch een beetje file. Op de N31 vanuit Zeebrugge is door een ongeval de rechterrijstrook versperd tussen Sint-Michielsbrugge en de aansluiting met de E40. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring vertragen door een defect voertuig in Zellik. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door werken is de Bevertunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. En op de A12 naar Bergen op Zoom 20 minuten erbij tussen Hoevenen en Berendrecht. Door werken. Van Antwerpen naar Rotterdam kan het verkeer het best omrijden via de E19 richting Breda.

met de Purple Disco Machine. Zometeen moeten we nog eens terug naar die nummer 1 uit de Teens 500. Jouw Teens 500, waar je vorige week op gestemd hebt. Maar vooral, die vorige week was. Van woensdag tot vrijdag, gisteren om 6 uur, rond 6 uur, was het grote finale moment. Maar hoe dat zat, of wie dat er gewonnen is, dat herhalen we zo meteen nog eens. Eerst nog hoor je de gierende banden van up-and-coming talent Linne de Douw en Blancas.

0: Pepperplus-deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
2: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
5: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Collega's, hè.

0: Hopelijk hoor je dit onderweg naar het strand of zo.
1: Radio Reloj.
0: Of naar water.
1: Cinco de la mañana.
0: Ik was vergeten dat het lied zo eindigt, dus ik was even verschoten. Amai. Ik heb dit trouwens ooit geleerd om op Spaans mee te leren. Toen de, op school, toen dat we 2 uur Spaans in de week hadden, dan was dit een heel belangrijk nummer. Om me gusta te leren, de vervoegingen daarvan. Nu zou ik al niks meer van kunnen zeggen, maar kijk. De 10 top 500 die zijn vorige week gestrand op vrijdag. Vrijdag was de grote finale met Kautar en Wannes. En daar is eentje uitgekomen natuurlijk. De 10 500, dat is de beste muziek van 2010 tot 2019. En zo klonk die top 10 ongeveer. Allemaal

0: Taylor Swift op 2, maar er kon er natuurlijk maar eentje op 1 staan. En het was zo juist dit jaar. Het klopte zo hard. Biebercella gaat verder met Nicki Minaj en Justin Bieber en Beauty and a Beat.
1: Je hoorde op M&M
2: jouw 500 favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Dit is de nummer 1 in de M&M 10 Top 500.

Disco Lines en Tinashe. Met No Broke Boys. Alhoewel. Zo de perfecte song om zo onder je montage van je leven te zetten. Ga even mee met mijn fantasie. Wanneer je zo aan het klaarmaken bent voor naar het vijfje te gaan. En iedereen is hier aan het opmaken. En dan kom je binnen met zo die No Broke Boys op de achtergrond. Soms moet je doen alsof je leven een film is. En echt waar, geloof mij, het wordt 10 keer zo leuk. Over vijfjes gesproken trouwens. Deze knalde vroeger door de boksen op mijn schoolvijfjes. Maar blijkbaar heb ik mij laten vertellen dat dat vandaag nog steeds het geval is. Net voor 2 uur hoor je Kesha met TikTok. M&M. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Een goedemiddag, het is 2:00.
3: 14 nieuws.
2: Met Yannick Aerts. België moet bijleggen om kernreactoren langer te doen draaien. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminus om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden. Tiel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is ook mede-eigenaar van die reactoren en zou er dus ook inkomsten moeten kunnen uithalen. Maar VRT-journalist Luc Pauwels, daar is wel duidelijk een probleem mee. Hè?
4: Ja, dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering voor de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten.
2: In Kruisum in Oost-Vlaanderen zijn molenaars maar ook de buurtbewoners erg onder de indruk van de vernielde historische molen daar. En ze gaan die hopelijk ook kunnen herstellen, zeggen ze. Die werd helemaal vernield gisteravond door een kort maar hevig onweer met ook een sterke wind. Kaat is de dochter van een molenaar en is heel emotioneel.
5: Ik ben hier opgegroeid. Mijn vader heeft hier in de jaren 70 deze molen opgetrokken. Alle toen nog levende oude molenaars kwamen naar hier. Alle malende, werkende molens in Vlaanderen. Dit is zo'n beetje de moedermolen. Ja, wie is hij toch dat hij de winden gebiedt en dat ze hem gehoorzamen? Dat staat in de molen gebeiteld.
2: De keizer en de keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek. Kroonprinses Elisabeth was er daar straks persoonlijk bij om hen te verwelkomen op de luchthaven van Melsbroek. De komende dagen gaan ze een paar dagen naar een kasteel in de Ardennen, maar ze gaan ook een staatsdiner doen in Laeken en bezoeken zijn er ook gepland in Brussel, Leuven en Namen. België en Japan vieren dit jaar trouwens 160 jaar vriendschap. De Japanse bedrijven hier stellen ook 10.000 mensen te werk. Vanmiddag en vanavond blijft het vooral nog zonnig en heel warm, tot 31 graden. Aan zee wordt het wat koeler bij 22 graden. Vannacht is er opnieuw kans op enkele stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen opnieuw veel zon en kans op buien tot 34 graden. En dat is eigenlijk nog de hele week zo, volgende week zelfs tot 36 graden.
0: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: M&M.
2: En nog een weekje en dan is Katy Perry weer in België. Zometeen ook op je radio. Dus geen week wachten. Nu wel Wait So Long.

volgende week op Werchter Boutique. Katy Perry en Cato uit Berlare stuurt. Ik wil naar ook Werchter. Wel, Cato, ik ook heel graag voor Katy Perry te zien. Ik heb ze toen al in de AFAS-dome gezien en het was echt bangelijk. Je dacht, het zag er op TikTok en zo een beetje kitsch uit, maar dat is echt hoe dat ze het helemaal vastpakt. En het is echt een show om naar uit te kijken. Ze heeft trouwens ook, of brengt binnenkort ook een nieuw nummer uit. Ze heeft het al liggen teasen op haar socials. Watch It Burn heet het. En het klinkt zo.

0: klinkt echt een beetje terug als zo de oude Katy Perry. Maar ze moest toch wat woede lossen. Af en toe moet dat wel. Af en toe een klein beetje u kunnen ventileren en zo. En dat vertelde ze ook in een podcast.
1: What last year was pretty tough. I have not given myself permission to be angry my whole life over things where I should be angry about.
0: Yeah.
1: What I've done is I pushed it down.
0: Yeah.
1: But I should be f***ing angry.
0: You're allowed to be angry.
1: Yeah. I'm allowed to be angry for a f***ing moment.
2: Yeah, for one song, God.
0: Ik weet alvast wat haar favoriete woord is, maar bol. Af en toe moet je het er gewoon, net zoals Katy Perry, even uitlaten. Gewoon alles eruit brullen. Dat doet goed. En zeker op een dag zoals vandaag. Zo'n hitte dag. Misschien met een bobbetje in dit zwembad. That is just the way you are.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top, hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KBC. Beweegt met je mee.
8: Lift het op, laat het op, werkt de popstroom. Lift het op, laat het op, werkt de popstroom.
9: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt... Dan moet je ook recupellen, maar dan in een kringloopwinkel. Zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Zeg de Vos.
11: Ja, Lemmis.
10: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
11: Oei, wat doet hij er zo op?
10: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
11: Ja, en?
10: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
4: de Vos Lemmis.
12: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies er.

Rise Up van Yves La Rock. Dat is eigenlijk ook echt wel zo'n summer song. En net zoals Natalia is gewoon een summer song. En zeker als ik de foto's van haar trouw bekijk in Barbados. In de Caraïbische eilanden, wauw. Dat ziet er eigenlijk fake uit, maar zo zot is het wel. Nu, I've Only Begun to Fight. Natalia.

Benson Boone. Ondertussen is het al 3:01. Op de buitenring rond Brussel zijn er voor 20 minuten filegolven tussen Zaventem en Jette. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is de Bevertunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. Verkeer van Antwerpen naar Rotterdam kan het best omrijden via de E19 richting Breda. En op de E19 is het nog vertragen tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job.

We zijn een beetje unhealthy. En het mag een beetje unhealthy zijn met een goede mocktail of een ijsje vandaag. Want ze zeggen altijd dat ijsjes zo unhealthy zijn. Maar zeg, kom aan, het mag met dit weer. Is er iets of iemand dat soms eens het bloed van onder je nagels kan halen? We mogen af en toe een klein beetje zagen, een beetje ventileren. Als iemand je irriteert, dan is dat ook gewoon zo. Laat het eens weten in de app van M&M, jouw bloed onder de nagels kan halen. Maar nu misschien beter het zand. Met Sky en Sand.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht, wacht, wacht, wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
10: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
11: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
10: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
11: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
12: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
13: Voilà, een salade van vlees.
14: Oei, amai.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 12.

0: Met run, want dat ben ik vanochtend nog gaan doen. Ik wou dat gewoon even laten weten, Elia. Niet om u schuldig te doen voelen of zo. Ja, ja.
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: Zie, af en toe zijn er gewoon mensen die het bloed van onder je nagels kunnen halen uit irritatie, frustratie, wat is het allemaal? Nina uit Beveren die stuurde dat het eigenlijk geen persoon is dat dat doet bij haar, maar vooral die examens die nog voor de deur staan, allee, die nog moeten komen, de allerlaatste examens. Ze zegt van met dit weer is het gewoon echt niet te doen, maar Nina, blijven strijden, blijven gaan. En als je af en toe een kleine pauze wilt, dan kan dat, mag dat zeker, dat moet eigenlijk. Je kan bijvoorbeeld 22 minuten pauze nemen. En wat is er toevallig nu nog? 22 minuten, wel de podcast. 22 minuten stomme vragen. Deze week met Marie Verhulst. En daarin kreeg ze ook wel deze vraag.
2: Wie haalde bij wie het meeste bloed onder de nagels als kind?
3: Vic en ik, we hadden altijd ruzie. Mm-hmm. En Victor is een jaar ouder en verbaal altijd veel sterker geweest. Victor was supersnel met zo praten en zo. Die vervoegde zijn werkwoorden al voor die naar de kleuterklas ging. Zo was echt zo. Dus die... die kon altijd veel beter mij pesten met zijn woorden.
4: Ja.
3: En dat vond ik heel vervelend, dus dan ging ik vechten. Maar en dat won ik ook niet, want hij was een jaar ouder. Dus ja, ik wou heel graag bevriend zijn met Victor en hij wou dat absoluut niet. Ah. Dus hij zal waarschijnlijk mij echt super vervelend gevonden
2: hebben. Oh ja, en misschien zou je jou gebruikt hebben als slaaf. Dat lijkt me dan zo'n oudere broer ding.
3: Ah, ja, en ik wou gewoon... Ja, ik zeg ook dat Victor is echt mijn beste vriend. Ook nu, dat is gewoon zo. En ik heb dat altijd heel graag gewild en hij vond mij heel vervelend. Dus dat was niet. En dus eigenlijk pas toen wij alle twee uit huis gingen en een jaar of 18 waren, dat we echt bevriend geworden zijn.
0: Ja, meer verhalen over

Victor en Barry, hun jeugd kan je dus horen in die 22 minuten stomme vragen op VRT Max. Nu even jouw main character moment met Sienna Spyro en Die on this Hill.

0: Gregory Steen van Basto. Dat zijn toch die zomervibes die je al kan gebruiken, denk ik, vandaag. De temperatuur die blijft maar rijzen, maar daarvoor ben ik er, met de goede muziek. Zometeen, na 3 uur liever, krijg je nog heel veel. Een beetje Roxy Dekker komt eraan, Miles Smith. Maar nu vooral Nina Black, die je ook ziet op Sunrise. Volgende week trouwens staat ze daar. Je kan daar tickets voor winnen via de online. Met I Don't Know nu.
1: M&M. Hey.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
11: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
10: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis.
11: Hoho, dat is lekker scoren.
13: Dat is de ja van Jumbo.
14: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
16: Het zijn Creation Days bij VAK. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
17: VAK.
18: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
17: Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
19: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
20: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
21: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
22: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede

0: Een zeer goede middag. Het is 3 uur. Met Yannick Aerts.
1: Ons land gaat een stuk van Belfius verkopen. De federale regering start maandag de procedure op om 20% van de aandelen van de bank te verkopen. Dat kan onze staatskast tot 2 miljard euro opleveren. Belfius is dus op dit moment nog volledig in handen van de Belgische staat. MR wilde eerst dat Belfius fuseerde met de verzekeraar Ethias, maar er is daar nog wel wat discussie over. Tegen 21 juli moet een studie wel duidelijk maken wat er met Ethias moet gebeuren. De voorbije maanden heeft ons land al 27 miljoen euro extra betaald aan Engie en Luminous om 2 kernreactoren 10 jaar langer open te houden, namelijk Doel 4 en Tihange 3. De Belgische staat is ook mee-eigenaar van die reactoren en ze zouden dus normaal gezien ook inkomsten moeten kunnen opleveren. Maar daar is wel een probleem mee, vertelt energie-expert Luc Pauls.
2: Dat is een gevolg van het fel bevochten akkoord van onze vorige federale regering voor de verlenging van onze 2 jongste kernreactoren. Engie wilde dat eigenlijk niet en vroeg garanties. En een van die garanties was een vaste prijs voor de stroom die ze vanuit die kerncentrales zouden verkopen. Ligt de marktprijs onder die vaste prijs, dan moeten wij, de Belgische overheid, wij dus de belastingbetaler, dat verschil bijpassen. En dat zou volgens de huidige minister van Energie, Biet, hebben geleid tot die 27 miljoen euro die we de afgelopen 6 maanden hebben betaald. Maar experten zeggen dat er daar ook nog andere kosten in zitten.
1: Het is de dag van de schoonmaak. En dat is dus de dag waar poetshulpen eens in de bloemetjes worden gezet. Dat kan je echt letterlijk nemen. Of je kan naar dag van de schoonmaak.be surfen en daar een complimentje geven aan jouw huishoudhulp. In 2025 werden er in totaal 21.000 complimenten gegeven, want poetshulpen die verdienen respect. Dat zegt dienstencheckbedrijf Groep Danes.
3: Ik noem onze huishoudhulpen echt helden die onze economie draaiende houden, stille helden die in alle stilte werken en het is een vaak onderschatte job. En onze huishoudhulpen gaan van het ene gezin naar het andere gezin, overal zijn er andere eisen, andere wensen. En ik vind dat zeker het nodige respect verdient.
1: Vanmiddag en ook vanavond nog een beetje zon en warm ook, 31 graden. Aan zee is het vandaag wat koeler bij 22 graden. Vannacht is er dan kans op enkele stevige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans ook nog op een bui en 34 graden. En dat is eigenlijk volgende week ook zo, bij zelfs 36 graden. M&M.
0: Wat is jouw leugentje om best wel zo'n white lie? Laat dat eens weten in de app. Ik wil dat je liegt.

0: Ride It voor als je onderweg bent ergens naartoe. Misschien naar het zeetje of zo. Of,
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Of naar een plasje water waar je toch op zijn minst een klein beetje verkoeling kan vinden. Ah. Ik zou er alles voor geven nu om zo'n bommetje te kunnen doen in een zwembad. Op deze 20 juni, ondertussen echt al lekker, lekker warm. Maar hoe overleef jij vooral die warmte? Ik denk vooral, moest je nu nog aan het... moeten studeren. Het is van het moeten, het is niet van het willen. Veel succes daarmee. Komt helemaal goed. Gewoon doorzetten, blijven gaan. En dan komt dat helemaal goed. Maar als je onderweg bent naar ergens, naar een leuke get-together, opgepast voor het onweer van de avond. En nu ook vooral Drive Safe met Miles Smith en Al Horford.

0: Want single zijn in 2026...
1: Baby girl.
0: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
2: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
0: Elke avond op M&M en op VRT Max.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Kessie, Keno, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Thomas Gray. Met The Rumors. En het klopt inderdaad, Laura uit Oost-Roosbeke die ligt nu in haar zwembad, as we speak. We zijn allemaal jaloers, allez, of toch, ik vooral. Maar jouw zomer wordt ook magisch. Met Magic Summer elke avond om 9 uur. Met de beste zomerhits, net zoals deze. California Love van Tupac en Dr. Dre.

A Body van Topic. En zo is het al bijna 3:30. Tijd vliegt. Maar niet op de E313. Een kwartier file rijden naar Hasselt voorbij Geel-West. Eén rijstrook is daar versperd door een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Door werken is de Bevertunnel afgesloten op de R2 richting Stabroek. En in Veurne kan je niet over de Rozenbrug. En in Brussel is het dan nog uitkijken voor een defecte auto in de Rogiertunnel richting Koekelberg. De linkerrijstrook, die is daar versperd.

en hun nacht in Amsterdam. Oh, dat doet mij eraan denken dat ik ook gewoon nog eens een tripje wil maken. Maar goed nieuws, volgende week ga ik richting Londen. Het gaat er lekker warm zijn, maar laten we ook even vooruitkijken voor jou. Wat staat er bij jou op de planning? Staan er leuke tripjes, leuke vakanties? Zijn er een paar in het verschiet of niet? Laat het eens weten in die app van M&M. Naar wat kan jij al uitkijken in de zomer of binnenkort of nu? Laat het me weten. Nu mijn Other Chance van Roger Sanchez.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour. Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.

0: En dan mag zeker even hello komen zeggen. Moest je onderweg zijn naar, ik weet niet, een zwembad of zo. Och, of iets veel beters. Vakantie, het kan allemaal.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Maar het was vooral daarnet even vooruitkijken naar wat er allemaal nog aankomt. Zoals Alisa uit Bierbeek die stuurt. Ik vertrek op 20 juli voor bijna 3 weken naar Canada. Met het gezin gaan roadtrippen in West-Canada. Ik ben zo jaloers. Annabel die kijkt ook uit naar haar verlof in augustus. Na maanden hard werken, een welverdiende vakantie. En dan kijkt Christel uit Ekeren ook uit naar iets. Dat is waar, hè, Christel? Jij kijkt...
3: Dat klopt.
0: Dat klopt. Wat er is, denk ik, was het volgende week?
3: Volgende week, 26 juni.
0: Wat staat er dan te gebeuren?
3: Dan gaan wij trouwen.
0: Oh, de wedding bells, ik hoor ze al. Amai, oh, Christel, zalig. Hoe hard kijk je er naar uit?
3: Hard, als we door de stress heen zijn.
0: Ja, want ik wou het net vragen, het is wel zo de laatste week, ik kreeg er zelf al kriebels van gewoon, ik kan me niet voorstellen wat er allemaal nog moet misschien in orde gebracht worden, hoe zit het nu met de stresslevels?
3: Ja, praktisch is alles in orde, ja. Enkel de tuin, die is nog niet in orde, zijn ze nu volop aan bezig.
0: Oké, want de tuin...
3: De schoondochter, ja.
0: Ja, sorry, ik wou zeggen, de tuin gaat waarschijnlijk een heel belangrijke rol spelen, aangezien het wel vrij warm gaat worden.
3: Ja, inderdaad.
0: Okay.
3: We moeten wat afscherming ook hebben.
0: Ja, dus dat vooral eigenlijk. Afscherming en afkoeling. Ja. Want heb je zo een gameplan om de mensen af te koelen?
3: We hebben een zwembad. Ze mogen erin.
0: Hoppa, zie eens. Dat zalen. Ik denk dat dat gewoon echt al het beste gaat zijn. Ik zag al op foto's van u misschien daar inspringen met uw trouwkleed aan of zo. I don't know. Allee, nee. Geen idee of dat tegen de kloor kan.
3: Dat gaan we niet doen.
0: Dat gaan we niet doen. Nee, dat niet.
3: Nee.
0: Ja, Christel, is er een soort thema aan jullie trouw? Of is het gewoon...
3: We hebben een dresscode.
0: Oké.
3: Een touch of pink.
0: Oké.
3: Ik ben nogal heel pink-minded.
0: Ik wou juist zeggen, komt het van jou of van je partner?
3: Nee, dat komt van mij. Ik ben heel pink-minded.
0: Heel pink-minded. En gaat jouw trouwkleed dan ook iets? Of misschien mag je daar nog niks over zeggen? Of gaat dat ook een touch?
3: Nee, zeker niet roze.
0: Oké, ja. Snap ik. Ben je zelf ook een beetje een bridezilla? Als in zo, ik weet niet, dat je echt zo van de stress, mensen omver kan lopen of zo? Of valt het goed
3: ik
0: mee?
3: Ik weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen, maar ik denk het niet.
0: Misschien kijk je nu naar de mensen die rond je staan van ik denk het niet, is het toch zo?
3: Nee, ik denk het niet. Ik ben vooral bezig dat iedereen in orde is. En
0: ja.
3: Nee, ik denk het niet.
0: Voilà, dus vooral met de anderen ook. Maar Christel, volgende week is het voor jezelf. Hè? Aan jezelf denken, het is jouw trouw. Dus dan is het vooral de Christel en partnerdag natuurlijk. Hoe heet je partner?
3: Robbie.
0: En Robbie, Christel en Robbie dag. Geniet er ten volste van. Het is nog een weekje wachten en het gaat de schoonste dag zijn van je leven. Dat zeg ik nu al.
3: Daar ben ik eigenlijk helemaal van overtuigd.
0: Voilà.
3: Dat is helemaal in orde.
0: En stuur gerust een foto ook, hè, dat we er toch een klein beetje bij zijn.
3: Dat doe ik.
0: Zeg Christel, geniet nog van je dag en succes volgende week.

0: Ja, ik ook. Bruno Mars. Alhoewel, heeft deze wereld echt meer biljonairs nodig? Dat weet ik niet.
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. Jouw weekend gaat verder en dat zometeen met Bob Storms. Wij kijken daarnet ook vooruit naar die zomervakantie, naar dingen om naar uit te kijken. Eline uit Hersel die kijkt niet direct uit naar het begin van de zomervakantie. Wat ze stuurt, dan worden mijn amandelen getrokken. Maar dat maken we goed met de vakantie in Frankrijk in augustus. Airbnb met zwembad en uitzicht op een wijngaard. Oh, ik wou dat ik er nu naartoe kon rijden. Je maakt me jaloers, Eline, maar geniet ervan. Niet van die amandelen, wel van dat zwembad. Zometeen Bob Storms dus, maar nu eerst nog Ferrari van James Hype en goedemiddag.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
11: 4.000?
10: Ça va toch, dat is 20 euro.
11: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
10: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1.500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
14: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Kendo, lekker lang opladen. Chrissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
17: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
18: Goedemiddag, het is 4 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Yannick Aert.
20: Ons land gaat een stuk van Belgisch verkopen. De federale regering start maandag de procedure om 20% van de aandelen van de bank Belgisch te verkopen. En dat kan onze staatskas tot 2 miljard euro opleveren. Belgisch is nu volledig in handen van onze Belgische staat. En wij wilden eerst dat Belgisch nog fuseerde met de verzekeraar Etias voor de verkoop die er ging. Maar daar is dus nu nog wel wat discussie rond. Tegen 21 juli moet er een studie duidelijk maken wat er met Etias als verzekeraar moet gebeuren. En het is de dag van de schoonmaak, de dag waarop poetshulpen eens in de bloemetjes worden gezet. Dat kan je trouwens ook gewoon echt doen of via dagvandeschoonmaak.be. Daar kan je een complimentje geven aan jouw poetshulp. In 2025 werden er 21.000 complimenten gegeven en dat doet de poetshulpen deugd. Dat zegt dienstencheckbedrijf Groep Danes.
21: De poetshulpen zijn echt enthousiast, zeer enthousiast. Uit het niets krijgen ze een berichtje van een klant. Dat doet heel veel deugd. En je ziet het ook hoe hartverwarmend. Ook voor de huishoudhulpen die eigenlijk geen berichten krijgen. Als we naar dagvandeschoonmaak.be gaan en je surft daar op die, al die duizenden berichten die nagelaten worden, dan zie je hoe waardevol die job ook is.
20: Iran sluit de straat van Hormuz opnieuw voor alle schepen. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon vielen vandaag al zeker 16 doden, onder wie ook 2 kinderen. Iran zegt dat Israël met zijn aanvallen op Libanon de gevechtspauze schendt dat deel uitmaakte van het akkoord met de VS. De sluiting van de straat van Hormuz is volgens het Iraanse leger pas een eerste stap. Er dreigen trouwens nog meer maatregelen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat er geen bewijs is dat de straat ook effectief dicht is. En de Amerikaanse regisseur James Burrows is gestorven. Hij is bij ons vooral bekend van tv-series zoals Friends en Cheers. Hij werkte in totaal aan meer dan 100 reeksen. In zijn hele carrière won hij 11 Emmy Awards. Met alles wat hij gedaan heeft, wordt hij wel beschouwd als een van de invloedrijkste regisseurs uit de televisiegeschiedenis. James Burrows was 85 jaar. Vanmiddag en vanavond nog altijd zonnig weer en erg warm ook, tot 31 graden. Aan zee krijgen we een beetje frissere temperaturen rond 22 graden. Vannacht is er kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, met kans ook nog altijd op onweer en 34 graden. En eigenlijk krijgen we hetzelfde week ook volgende week temperaturen tot 36 graden. M&M.
2: Het is zaterdag en mooi weer. Twee dingen waar je blij van wordt. En ik voeg er graag nog een derde aan toe. Goeie muziek. Dit is Calvin Harris.

0: Rihanna upon the replay.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 20 juni. De zomer die is officieel begonnen. En waaraan merk je dat? De zomerbeelden op VRT1. Jawel, geen lentebeelden meer, maar om uren naar te staren wel zomerbeelden. En waar merk je dat nog aan? Aan de muziek in de playlist op M&M natuurlijk. Na Meteor staan Ed Sheeran en Camila Cabello voor je klaar met een frisse bam bam.
2: M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
0: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Ze zijn terug.
3: In de Action ook.
2: Natuurlijk kijken we Action ook. Met een goed nieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Ja.
2: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
4: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Go Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.

Cordo. En Randy Zonneveld met Loco Loco. Bijna 20 over 4. We gaan het weer van buiten een beetje vertalen naar de muziek hier in de playlist. Zometeen Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Dat is zijn nieuwste. Maar ondertussen ook een leuke throwback met Train en Hazel Sister uit 2010.

Elke avond krijg je de beste zomerrits te horen in Magic Summer. Vanaf 9 uur, ook vandaag is dat het geval. Het is ondertussen 4:30 en op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem door een ongeval op de rechter rijstrook. Op de E313 liever naar Hasselt is de weg vrijgemaakt voorbij Geel West. Nu wist die MC.

Er is een nieuwe Toy Story film, Toy Story 5. Die gaat een beetje over de tabletrevolutie in de speelgoedwereld. En ik heb dus gezien dat Disney die tablet die in die film zit eigenlijk ook heeft uitgebracht als product. Dus de kinderen kunnen ook echt met die tablet gaan spelen. Wat ik daarvan vind, ga ik onder ons houden. Maar kijk, Taylor Swift komt eraan met haar nieuwste... M&M. En die heeft ze gemaakt voor de nieuwste Toy Story film. I Knew It, I Knew You.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com. M&M.

Juste Jack Style and John met Turn the Lights Out. Single Special. Volgende week zet Bloot singles centraal. Elke avond van 8 tot 10. Want waarom? Single zijn in anno 2026, ja, wat is dat? Dat is vrijheid, fun, chaos natuurlijk ook wel een beetje. Ruimte voor solo, sidequests, frustraties, maar ook one-night stands. En heel veel vragen van, ja, waarom lijkt iedereen zo emotioneel onbereikbaar? Ze duiken in alles, door Jan, samen met Lotte natuurlijk. Ze gaan kijken naar daten, dealbreakers en wat er allemaal nog bij hoort. Singles, we've got you. Komende week gaat het helemaal over jou en het wordt nog beter, want op donderdag 25 juni kan je ook meedoen met een spicy bingo van

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik.
4: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
11: Ik ga winnen, ik voel het.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto. Omdat het kan.
13: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
13: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
13: Ah, top, hè, die Kate.
15: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Eat it. KBC. Beweegt met je mee.
16: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
19: klinken.
18: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
19: Klinkt goed.
18: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
21: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
20: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
21: Ja, blijf gaan.
20: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
22: Goedemiddag, het is 5:00.
23: VRT Nieuws.
22: Met Yannick Aert. De staatsveiligheid is gehackt. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een grote cyberaanval. Dat zegt de RTBF en is ook bevestigd aan VRT Nieuws. De aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Ja, justitiecollega Marieke van Kouwenbergen, wat is er daar precies gebeurd?
24: Ja, het systeem dat de staatsveiligheid gebruikt om de gsm's van medewerkers te beveiligen, blijkt niet waterdicht te zijn. Zo konden cybercriminelen toegang krijgen tot namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Er zou geen geheime informatie gelekt zijn, maar dit is toch slecht nieuws. Want vijandige groepen of staten kunnen zo achterhalen wie er allemaal werkt bij staatsveiligheid. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en welke gegevens er gestolen zouden zijn. De staatsveiligheid zelf wil geen commentaar geven.
22: In Frankrijk worden er maatregelen genomen door de hittegolf daar. Al dagen is het snikheet en vandaag nog steeg de temperatuur in sommige regio's tot dicht tegen de 40 graden. En dat is niet zonder gevolgen. Dat zegt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
25: Overal in Frankrijk zijn treinen geannuleerd. Veel scholen blijven maandag dicht. Sportevenementen zijn afgezegd. Musea hebben maatregelen genomen zodat bezoekers niet buiten in de zon in de rij hoeven te staan. In Parijs blijven de parken dag en nacht open. En in veel steden is morgen het Fête de la Musique afgezegd.
22: En nog in Frankrijk, maar dan echt in het zuiden, is een potje petanque compleet uit de hand gelopen. Een speler van 81 sloeg een man van 68 op zijn hoofd met een metalen petanquebal en de man zakte in elkaar en stierf ter plekke. De aanleiding van de ruzie was een ruzie tussen twee rivaliserende groepen spelers over wie er op de baan mocht spelen. De 81-jarige is aangehouden en zegt dat hij zichzelf verdedigde. Het lichaam van het slachtoffer wordt nu onderzocht om te bepalen wat de exacte doodsoorzaak is. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af voor alle schepen, dat heeft het Iraanse leger gezegd. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen vandaag op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen, onder wie ook 2 kinderen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. En daarin staat ook een gevechtspauze tussen Israël en Libanon. Vanavond blijft het nog zonnig en warm, maar vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land. Die kunnen lokaal ook hevig zijn, bij zachte temperaturen rond zo'n 16 tot 20 graden. Morgen zonnig en warm, met vooral in het noorden kans op een onweersbui en bij 34 graden.
0: Alles klinkt zomerser in het Spaans. Si antes te hubiera conocido, bijvoorbeeld, van Karol G.

0: thuis aan de aperitief zit. Binnen een uur of zo, of misschien nu al. Kan ook. Dan is het gezellig om op de achtergrond een podcastje op te zetten. En er is een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen om dat te doen. Met Marie Verhulst. Je weet wel, het baasje van Samson. En natuurlijk ook de dochter van Gert Verhulst. En de broer van Victor Verhulst. De zus liever van Victor Verhulst. Die aflevering staat op VRT Max. Kan je volledig luisteren. En ze heeft het daar onder andere over haar kippen.
1: Ik vind het wel heel schattig dat je ze je baby's noemt.
2: 100%. Oh. Ik had een ziek kipje al langs. En dan Jeff wordt zot, hè. Dan neem ik die mee op de slaapkamer.
1: Die ligt bij jullie in bed?
2: Ja, nee, niet in bed. Wel in een doos.
1: Ja, maar ja, dat ziet eruit.
3: Heb je al een camera op het hok gemikt?
2: Ik heb dat al langs als je hebt gevraagd of dat we dat kunnen
3: installeren. Ja, ik snap je volledig.
2: Ja. Maar ik vind ook echt, als je beslist van dieren in huis te pakken...
3: Ja, dan moet je ervoor gaan.
2: Ja. Je kunt niet... Nee, dan word ik zot. Je pakt die in huis, die zijn hulpeloos zonder u. Je moet die liefde en aandacht geven.
0: Een echte dierenvriend, dat heeft ze niet alleen bewezen met Samson, maar dus ook met de kippen die ze heeft. Marie Verhulst in 22 minuten stomme vragen. De podcast waarin Sander, Maureen en Imaan 22 minuten lang stomme vragen stellen aan elke week een andere bekende gast. Die vind je volledig terug op het M&M-kanaal op VRT Max. M&M. Dit is Camille met een van de songs op haar nieuwste album. Nu dat je weg bent.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Hey, wat bedoelt het daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Jackson, Annie Grammer. Met The Thing I Love. Throwback Vibes nu met Lumidy en Never Leave You uit 2003. Ze was 18 toen ze dit uitbracht. Een meisje uit de Bronx in New York. En het werd een wereldhit. Eigenlijk reggaeton voordat nog reggaeton echt een woord was.

0: Het is nog niet gedaan. Bad Bunny. En DTMF. Op M&M, het is 6:30.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
0: En goed nieuws voor jou, als je nog de baan op moet of de baan op bent op dit moment. Nergens verlies je op dit moment heel veel tijd. Het is vrij rustig op de baan op dit moment. Terry Swims komt eraan, Mr. Know It All.

M. Ze zijn aan het barbecuen, zie ik hier in de app van M&M. Gezellig fotootje erbij. Lekker aan het barbecuen met M&M natuurlijk. En mijn liefste vrouwtje Sarah en de dochter Amy. Dat stuurt Johan van Landegem in de M&M-app. Mag jij ook wat doen als je wil, hè? Morgen spelen de Belgen weer op het WK. In België tegen Iran om 9 uur morgenavond. Het WK-lied doet het trouwens heel goed in de M&M 50. Zo goed dat het de nieuwe nummer 1 is daar. Als jij het daarmee eens bent, ga stemmen via VRT Max om dat zo te houden. Als je het er niet mee eens bent, dan kan je ook stemmen natuurlijk. Want jij kan de lijst zelf indelen van de M&M 50. Doe je door te gaan naar het M&M-kanaal op VRT Max. Deze ga je er niet meteen inzien. Maar wat een goede lekkere zomersong. Robin Schulz en Sugar.

0: Hou je van verhalen over muziek?
1: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. Welkom, welkom
2: bij ons in Plopsaland. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in de M&M 50.

de zomersmuziek van Nico en Vince. Met Am I Wrong. En elke avond hoor je de beste zomerrits in Magic Summer. Vanaf 9 uur, ook deze avond is dat het geval. Nu, Digilicious en Milo met Forever Young.

Ja, tijd voor Ariana Grande en haar nieuwste Hate That I Made You Love Me. Ze brak door liever als actrice in de Nickelodeon-serie Victorious. En nu, ja, zie waar ze nu staat.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Edit for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Oud met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
1: Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem. Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
10: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
9: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
10: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
9: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
11: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Collega's, hè?
12: Goedenavond, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Dit is Jannik Aert.
14: De staatsveiligheid is gehackt. Er zijn mogelijk personeelsgegevens van de staatsveiligheid gestolen na een cyberaanval, dat zegt de RTBF en is bevestigd aan VRT Nieuws. Die aanval gebeurde tussen mei 2025 en de lente van dit jaar. Marieke van Kouwenbergen, wat is er daar precies gebeurd?
15: Ja, het systeem dat de staatsveiligheid gebruikt om de gsm's van medewerkers te beveiligen, blijkt niet waterdicht te zijn. Zo konden cybercriminelen toegang krijgen tot namen, achternamen en telefoonnummers van agenten van de staatsveiligheid. Er zou geen geheime informatie gelekt zijn, maar dit is toch slecht nieuws. Want vijandige groepen of staten kunnen zo achterhalen wie er allemaal werkt bij staatsveiligheid. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit en welke gegevens er gestolen zouden zijn. De staatsveiligheid zelf wil geen commentaar geven.
14: De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Ze moet er onder meer terecht staan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier misbruikt hebben. Zij zelf ontkent alles. In Congo in Afrika blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930. Onder meer ook 70 zorgmedewerkers raakten besmet. 245 mensen zijn in Congo ook al aan de ziekte gestorven. Het gaat om een gevaarlijke variant van ebola waartegen nog geen vaccin bestaat. In het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na de bijna 24 kilometer een beetje sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden na. Pogacar begint morgen ook als leider aan de slotrit. En in de Balwaze Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint net sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw wel onweersbuien over het land. En die kunnen lokaal ook hevig zijn bij zo'n 16 tot 20 graden. Morgen zonnig en warm met vooral in het noorden kans op een onweersbui en dan bij 34 graden. M&M.
12: In 2019 bracht Kaigo de stem van Whitney Houston terug tot leven. Deed hij met Higher Love. Topsong, hoor je na Samber.

Wat is de beste zomersong aller tijden? Ik heb daar best een uitgesproken mening over liever. Maar ik ga hem nog niet vertellen. Ik wil eerst weten wat jij de favoriete zomersong vindt van, jou, van jezelf. En je mag dat doorsturen in de app van M&M. Dus laat maar weten in de app.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

Olivia Rodrigo. En Drop Dead. Mijn vraag was heel duidelijk in de app van M&M. Wat is de beste zomersong ooit gemaakt? Marijke Heus is uit Nijl had twee leuke suggesties. Despacito en Farruko van Pepa. Nee, Pepa van Farruko liever. Het zijn twee zeer goede keuzes. Maar de beste, vind ik persoonlijk, blijft toch wel mijn naamgenoot. Bob Sinclair met Love Generation. Dat is exact de song waar we nu gaan naar luisteren samen.

0: De hele week lang kon je genieten van de M&M Teens Top 500 met de 500 beste nummers uit de teens natuurlijk. Jouw tienerjaren. En er kon natuurlijk maar één song de nummer 1 zijn. De song die jij op nummer 1 hebt gezet is Nicki Minaj samen met Justin Bieber en Beauty and the Beast.
1: Je hoorde op M&M
2: jouw 500 favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Dit is de nummer 1 in de M&M Teens Top 500.
0: Wat een goed begin. Je moet die videoclip er ook bij halen eigenlijk, hè?
3: Young money.
0: Daarin dat zwembad.

digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

When Love Takes Over van David Guetta en Kelly Rowland. In met een throwback dit weekend kan je tickets winnen voor Life is Life op het Middenvijverpark in Antwerpen. Dus ook morgenochtend bij Vrienden Bakker. Het is een toffe line-up hoor. Robbie Williams, The Sugababes, Suzanne en Freek, maar ook Bart Peters.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: M&M Live.

Miley Cyrus en End of the World. Bijna 7 uur ondertussen. En je weet wat dat betekent, zeker op een zaterdagavond. Dat betekent dat jouw partyavond eraan zit te komen. Hier op M&M met een zieke line-up natuurlijk. Om 7 uur te beginnen Magic Saturday. Met Mrs. Laura Govaerts en DJ Magic. Die voor jou de avond aan elkaar mixt met jouw favoriete songs. Wil je iets horen? Laat het gerust weten in de app van M&M. Dit is Bruno Mars.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht, wacht, wacht, wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getijst te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft aangekondigd dat de straat van Hormuz weer dichtgaat. De maatregel is een vergelding voor de Israëlische aanvallen op Libanon van vanochtend, waarbij volgens het Libanese ministerie van Defensie 32 doden vielen. Volgens het principeakkoord dat de Iran en de VS eerder deze week gesloten hebben, zou de straat van Hormuz weer moeten opengaan. Maar in dat akkoord staat ook dat er een staakt het vuren moet komen op alle fronten en dus ook in Libanon. De gesprekken die Iran met de VS zouden voeren over een definitief vredesakkoord in Zwitserland zouden volgens beide partijen wel nog gewoon doorgaan. De topministers van onze federale regering hebben een hele dag gediscussieerd over de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers. Sport op het WK voetbal begint Nederland op dit moment aan de tweede groepswedstrijd. De Nederlanders nemen het op tegen Zweden, dat voorlopig alleen aan de leiding staat in groep F. Het Nederlandse elftal gaat na het 2-2 gelijkspel op de openingsspeeldag tegen Japan op zoek naar zijn eerste overwinning op deze wereldbeker. En in het wielrennen heeft Tadej Pogacar de tijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveen was na bijna 24 kilometer een fractie sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens was de beste Belg op de vijfde plek op 12 seconden. Pogacar begint morgen als leider aan de slotrit. En in de Baloise Belgium Tour was de voorlaatste rit voor Olaf Kooi. De Nederlander was in een massasprint nipt sneller dan Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Aramburu blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Opnieuw met mogelijk veel regen, wind en hagel. Code geel is van kracht dan. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig met lokaal kans op een onweer. En temperaturen tot 23 graden aan zee en 33 graden in het zuiden van het land. Ook de andere dagen, de dagen daarna liever, blijft het zeer warm met kans op lokale onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
8: Het is zaterdagavond en DJ Magic is hier, dus we gaan feesten. En jij mag laten weten met welke muziek dat mag.

0: Dr. Love. Zo noemen ze hem ook wel eens, DJ Magic.
1: Wordt wel eens gezegd.
0: Wordt wel eens gezegd in de wandelgangen.
2: Magic Saturday.
0: Ja, blij dat je er weer bij bent op zaterdagavond.
1: Insgelijks.
0: We komen allebei net terug van Ibiza.
1: Ibiza.
0: Dus klaar voor een feestje, denk ik dan.
1: Zeker en vast. Hoe was het?
0: Ik vond het top. Ik ben volgens mij niet zo hard gaan feesten als jij. Maar jij hebt daar wel echt dik geboord.
1: Ja, ja. Echt elke club gezien, van binnen en van buiten, tot 6 uur 's morgens. Alles erop en eraan.
0: Wauw. Wat was de leukste club?
1: Ik denk de Pasha.
0: De Pasha met de kersen.
1: Ja, dat vind ik altijd. Dat is eigenlijk mijn favoriet al altijd, omdat dat is niet te druk.
0: En liepen de dames daar ook allemaal rond in cowboylaarzen? Want dat was nu echt de grote trend die ik heb opgemerkt. Iedereen ging uit met cowboylaarzen.
1: Echt?
0: Ja, maar niet in de Pasha blijkbaar.
1: Ik kijk niet echt naar de voeten van de mensen. Dat is een beetje het probleem.
0: Daar wordt ook van alles binnen gesmokkeld in de cowboylaarzen volgens mij. Maar wat, dat is een verhaal.
1: Ja, dat is handig eigenlijk.
0: Ja, het ding is, jij gaat ook nog feesten vandaag. Niet op Ibiza, maar wel in La Belgica. Waar precies?
1: In de stad waar ik woon, waar ik al 3 jaar woonachtig ben. Antwerpen.
0: Antwerpen. Wat voor feestje is er in Antwerpen vanavond?
1: Het is vanavond Unicorn Festival. Allee, enfin, dat is eigenlijk heel het weekend. Maar vanavond draai ik daar. Dat is eigenlijk een heel open-minded LGBTQ+ festival. Waar
0: Dr. Love gaat draaien.
1: Dr. Love. Zeker en vast.
0: Heerlijk. Ja. En is het vandaag ook weer met verzoekjes tijdens deze show?
1: Maar zeker en vast. Kom er maar mee door, zou ik zeggen.
0: Oké, nog tot 9 uur vanavond draait DJ Magic live voor jou hier op de radio. Dus laat even weten in de app van M&M wat je graag wil horen. Jana de Brie uit Lommel, die heeft het al gedaan. Die wil graag de nieuwste van J-Lo en David Guetta. Dat is
1: Save Me Tonight.
0: Save Me Tonight. Ga je dat doen?
1: Zeker wel.
0: Appa.
2: Magic Saturday.

0: Dat is Avicii, ja.
1: Avicii, Waiting for Love.
0: Ja, het zou wel zijn. Dat is DJ Magic live achter de DJ Dex nog tot 9 uur vanavond. Jij kan laten weten wat je wil horen door te sturen in de app van M&M. Merel Verbeest heeft dat gedaan. Merel uit Melle wil heel graag een beetje rustiger aandoen. Ze wil graag traag van busy. Gaan we dat doen?
1: Let's go.
0: Oké. Okay. M&M.

0: Ariola Granola. Beter bekend onder de naam Ariana Grande. Ik wil ze toch live zien eigenlijk, hè?
1: In Londen?
0: Ja, die
1: in
0: komt...
1: In augustus.
0: Ooit. Ah ja, is dat in augustus?
1: Ja, ze komt midden augustus komt ze voor een paar data naar Londen.
0: Ja, dat is toch wel iets dat ik ooit eens wil gedaan hebben, maar ik vrees er een beetje voor. Michael de Brabander, die heeft ook een wens. Die wil heel graag Magnetic horen van de Bausa. Hij stuurt in de app van M&M, dat is voor hem nu al het lied van de zomer.
1: Dat snap ik. Ik hoor het overal.
0: Het is echt overal, hè?
1: Het is echt overal.
0: Maar het is ook wel terecht, het is goed.
1: Het is heel goed. En ja, dat zijn zo drie Noren die zo plots ineens... Uit het niks komen, hè?
0: Ja, inderdaad. DJ Magic, jij draait hier nog live tot 9 uur.
1: Tot 9 uur, hè? Ah ja.
0: Mogen mensen nog steeds liedjes blijven aanvragen zoals Michael de Brabant er net heeft
1: Absoluut, gedaan? Ik heb wel wat inspiratie nodig.
0: Oké, laat maar weten in de app van M&M wat het allemaal mag zijn voor jou. M&M. Hey.

0: Dat is natuurlijk Neo.
1: Neo, ja.
0: Met Closer.
1: Closer.
0: Ah, epic, hè. Je hebt hem live gezien.
1: Ja, met Akon samen in de AFAS-doom. Het was nogal een feest, hoor.
0: Ja?
1: Ja, Neo is zo wat meer de danser van de twee.
0: Ja.
1: En dat zag je ook wel. Die show was zo wat een beetje meer geregisseerd en zo.
0: Oké.
1: Okay. Nou, Akon, dat was eigenlijk gewoon, ja... U zat een onkel op een trouwfeest.
0: Tof.
1: Die daar even de boel kwam afbreken.
0: Dus er waren eigenlijk twee shows na elkaar of zo. Het was niet dat ze samen optraden.
1: Door elkaar ook. En ook af en toe is samen. Ja, ze hadden dan op een bepaald moment een item.
0: Aha.
1: Met allemaal nummers die ze allebei dus geschreven hadden voor andere artiesten.
0: Ma.
1: Wat een banger zitten er daar tussen, jongen.
0: Oeh, welke? Weet je dan nog? Of
1: ja, Drunk in Love van Beyoncé is geschreven door Neo. Unfaithful van Rihanna heeft Neo ook geschreven.
0: Oké, okay, banger Akon
1: heeft
0: niet gelogen.
1: Just Dance van Lady Gaga geschreven. Allee, echt keiveel.
0: Epic, oké. Okay, dankjewel voor deze feitjes, DJ Magic. Merci. En ik heb het gevoel dat die throwbacks, die zijn helemaal in. Want er komt ook nog een berichtje binnen van Silke Metz uit Ranst in de app van M&M. Ze wil graag iets horen van Pitbull, want ze kijkt heel erg hard uit naar Werchter Boutique volgende week. Want dan komt Pitbull, Katy Perry komt ook.
1: Ja, Pommelien Thijs, Mika, James Arthur.
0: Crazy.
1: Het wordt daar een feest.
0: Roxy Dekker.
1: Roxy Dekker.
0: Oké, wat wil ze horen? Iets aan Pitbull. Ga jij iets regelen, DJ Magic?
1: Ik doe On The Floor met Jennifer Lopez.
0: Oké, dat is voor zometeen. M&M. Magic Saturday.
2: Say hello.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: M&M Live.

0: Nee. Uiteraard
1: ooit FIFA wel. Gespeeld?
0: Waarschijnlijk ooit.
1: Leuk hoor.
0: Eén keer heb ik alles al eens gespeeld.
1: Dat is een van de grote nummers uit FIFA.
0: Oh, lezig. Kijk eens aan. Jij bent aan het draaien, een DJ-set.
1: Zeker. Ja, je zou het even vergeten, hè.
0: Ja, DJ Magic hoor je nog tot 9 uur vanavond. En jij kan nummers aanvragen in de app van M&M. Ik ben gewoon in de war. Als je tegen mij over FIFA begint, weet ik niet wat ik moet zeggen.
1: Ah, ja, kijk.
0: Voilà, we genieten ervan. Nico Lesage geniet er ook van. Hij stuurt in de app van M&M dat hij graag een nummer wil aanvragen. Namelijk Put Your Hands Up for Detroit. Hij denkt dat dat er perfect gaat inpassen in je set.
1: Dat is van FIFA, hè. Wist je dat? Nee, dat is niet waar.
0: Je kan me echt alles maken. Maar gaat het er perfect inpassen? Dat is de vraag, DJ Magic.
1: Oh. Laten we het proberen, hè.
0: Hij is al aan het mixen. Dat is hier live, hè. Jij draait hier songs aan elkaar alsof het voor jezelf zou zijn.
1: Groepswerk is het.
0: Ja, suggesties zijn welkom in de app van M&M. Laat het even weten. Titel en artiest. Nu doorsturen.

0: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
1: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
0: De topministers van de federale regering hebben de voorbije dag gediscussieerd over enkele ethische thema's die nog op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Er is een akkoord over de timing gevonden, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor al die dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: In Brecht in de provincie Antwerpen is eerder deze week een Brit opgepakt die op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. Het gaat om een 33-jarige man die werd gezocht voor drugsmisdrijven. De politie kon hem arresteren bij een inval in zijn huurwoning in Brecht. Daar werden ook drugs en een wapen gevonden. De procedure om de man uit te leveren is intussen opgestart. In Sint-Agatha-Berchem in Brussel is vorige nacht een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd volgens de politie aangevallen door 2 verdachten en kreeg 2 messteken, maar is niet in levensgevaar. Er is een onderzoek geopend, maar het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd neergestoken. En belangrijk nieuws vanuit het Belgische kamp op het WK voetbal dan. Rode Duivel Jeremy Doku zit morgen niet in de wedstrijdselectie voor de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. De aanvaller heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Doku moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken met ademhalingsproblemen. En op dat WK-voetbal speelt Nederland op dit moment zijn tweede groepswedstrijd tegen Zweden nu. Geert Heremans, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
4: Wel, Nederland leidt met 2-0. En dat heeft het vooral te danken aan zijn uitstekende begin en 2 snelle goals van de nieuwe spits Brian Brobbey. Die eerst een voorzet van Gakpo en nadien eentje van Dumfries telkens vlot kon binnenwerken. Maar na de drankpauze werden de Zweden plots een pak sterker, met veel kansen ook. Maar verder dan een voornipt buitenspel afgekeurde goal van Lagerbielke kwamen de Zweden niet, zodat Oranje met een comfortabele 2-0 voorsprong is gaan rusten.
0: Dankjewel, Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Luisteraar Jasmina wil graag New Religion horen van Bibi Rexha. Wel, DJ Magic die gaat dat speciaal voor jou in orde brengen.

0: Ed Sheeran con Bad Habits.
1: Zo zou het klinken als je naar de Spaanse radio luistert. Maar het is niet waar. Het is het Nederlands te doen vandaag. Maar het is wel met verzoekjes. Dus wat wil jij graag horen? Laat het even weten in de app van M&M, want wij kunnen dat niet rieken, nog altijd niet. Yannick Maas heeft een verzoekje, die komt uit Kontich en hij wil graag het over een andere boeg gooien, dat vooral. Hij wil Que sí que no, van Jordi Bernal.
2: Kun je dat even aankondigen in het Spaans, alsof het een Spaanse zender zou zijn?
0: Ahora vamos a escuchar un éxito de Jordi Bernal, se llama Que sí que no. Vamos chicos!
3: M&M. Hey. Make life.

0: If I see a light flashing, is dat het geval, DJ Magic?
1: Nee.
0: Zie je al sterretjes?
1: Ik zie nog geen sterren. Het is nog een beetje vroeg op de avond daarvoor.
0: Ja, maar vanavond ga je draaien op het Unicorn Festival in Antwerpen, hè?
1: Voilà, en dan kan het wel eens gebeuren dat ik sterretjes zie.
0: Zeg, berichtje van Aline Mertes in de app van M&M. Ze vond de Spaanse vibes van daarnet top. Dus ze wil heel graag iets horen van Belle Perez.
1: Ik heb Que Viva La Vida klaar.
0: Ah, ik ging net vragen, hoeveel Belle Perez heb jij als DJ op je USB-stick staan?
1: Hé, maar je zou ervan verschieten. Ik heb ooit eens, als ik nog niet zo heel lang aan het draaien was en ik ging zo naar de Overpoort, ik ging daar wat inspiratie op doen,
0: ja?
1: Heb ik wat compilatie-cd's gedaan.
0: Oh.
1: Just in case. Ik heb zo'n compilatie-cd met de beste muziek van Laura Lien, van Christophe.
0: Wauw.
1: Ik heb die allemaal staan. En dus ook een van Belle Perez was 5 euro op iTunes.
0: Oh, ik goedkoop. Wauw. Muy bien. Oké, vamos a bailar.
2: M&M. Magic Saturday. M&M.

0: praten alsof het voor zichzelf zou zijn.
1: Dat is waar, zo zou ik het ook zeggen.
0: Het is ook een beetje voor jezelf.
1: Mijn Miranda zegt dat ook altijd.
0: Heftig.
1: Waar zegt ze?
0: Weet je wat Dennis Verstraeten uit Opwijk altijd zegt?
1: Nee, maar ik denk dat je u gaat vertellen.
0: Kan je wakka wakka draaien, DJ Magic? Dat zegt hij altijd.
1: Om in die voetbalsfeer te blijven.
0: Ja, die is wel aanwezig, hè?
1: Morgen speelt de Belgen terug, hè?
0: Ah, kijk eens aan.
1: 9:00.
0: Ah, tegen?
1: Nu vraag je mij iets. Nu doe ik mij zo voor als een voetbalkenner. Wacht, ik zoek het even
0: op. Zoek het even op, draai een beetje
1: wakker. Even in stilte bezig.
0: Komt in orde. M&M. Hey. Make life. Magic Saturday. M&M.

0: Dat is natuurlijk Purple Disco Machine.
1: Ja, samen met The Magician.
0: Ah ja, en het lied heet natuurlijk...
1: All My Life.
0: Oh, ik ging het net zeggen, dat is DJ Magic. Hè. Jij hebt alles en je draait alle nummers die nog passen tot 9 uur vanavond.
1: Voilà, inderdaad. Meezingers, stampers, hard gaan.
0: Ja.
1: Rustig, kan ook.
0: Nee.
1: Allee, zo'n beetje van die gezellige deep house. Zo,
0: ah ja.
1: Zo standbaar rustig.
0: Het blijft een partyprogramma. Hè? Dus
1: voilà,
0: het moet
1: daarom
0: een beetje dansbaar zijn. Omer Siduka die heeft een suggestie gedaan in de app van M&M. Hij wil heel graag Beat It van Michael Jackson.
1: Dat is nu weer een ding, hè? Michael Jackson.
0: Ja.
1: Overal opduiken.
0: Maar echt de meest aangevraagde artiest tegenwoordig, Michael Jackson.
1: In the charts.
0: In the charts.
1: In the charts.
0: Really.
1: Zie je het overal?
0: Ga je hem knallen of ga je gewoon weigeren?
1: Zeker. Weigeren. Heb ik ooit al iets geweigerd?
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is waar. Hè?
0: Waarvoor dank, DJ Magic.
2: M&M. Magic Saturday. M&M.

0: We've got you.
1: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Single Centraal in bloot.
2: Van daten tot dealbreakers.
3: En van solo seks tot one night stands.
2: Want single zijn in 2026...
4: Dat is een baby girl.
3: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
2: Elke avond op M&M en op VRT Max.
5: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
6: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica en volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
5: Oké, dankjewel Tom. In Novi Sad in Servië zijn opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Die protestbeweging tegen de regering kwam ruim anderhalf jaar geleden op gang na een ramp in een treinstation. Daar kwamen toen 16 mensen om het leven bij een instorting van een dak. Volgens de betogers was die instorting het gevolg van corruptie. Ze willen dat de Servische president opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen. En ze betreuren dat ondanks het protest meer dan anderhalf jaar later nog altijd dezelfde mensen aan de macht zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de straat van Hormuz nu echt gesloten is of niet. Iran had eerder vandaag gezegd dat de zeestraat weer dicht zou gaan, omdat het Israëlische leger vanochtend het staakt het vuren in Libanon had geschonden. Maar volgens het Amerikaanse leger zijn er vandaag toch zeker 55 vrachtschepen door de straat gevaren. Morgen zouden in Zwitserland gesprekken beginnen tussen Iran en de VS over een vredesakkoord. En ondanks de aanhoudende de spanningen ziet het er toch naar uit dat die zullen doorgaan, zegt collega Inge Franke.
7: Voor zover we nu weten, zouden zowel de Amerikanen als de Iraniërs een onderhandelingsteam naar Zwitserland sturen om verder te praten. Want Iran en de VS moeten nu nog beginnen te praten over een allesomvattend akkoord, wat dus ook gaat over dat kernprogramma van Iran. Alleen zet Iran vandaag echt heel duidelijk de voet en zegt: wij sluiten de straat van Hormuz. Dit is een waarschuwing. Als het geweld in Libanon niet stopt, ja, dan zouden we nog wel eens veel extremer maatregelen kunnen nemen.
5: En dan nog eens terug naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen zo net tegen Zweden met 5-1. Geert Heremans, hoe hebben ze dat klaargespeeld?
8: Wel inderdaad, een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met twee snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst twee keer Brian Brobbey en na de rust twee keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isaac. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde.
5: Oké, dankjewel Geert. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw kans. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: M&M.
0: Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
1: Magic Summer.

0: VRT Max.
1: Het is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku is namelijk ziek en zit daarom niet in de selectie. Tom Boudeweel in de VS, wat is er juist aan de hand?
2: Wel, Doku heeft al een tijdje last van ademhalingsstoornissen door een luchtwegeninfectie. Dat gaf de bondscoach al aan na de eerste match tegen Egypte. En in de aanloop naar die openingswedstrijd was Doku al eens gestopt op een training. Het is allemaal begonnen met een verkoudheid in België. Die is behandeld met lichte medicatie. Was beter, maar nu heeft hij een slechte nacht achter de rug. Het is allemaal weer wat slechter geworden. En dus heeft de bondscoach in samenspraak met de medische staf beslist om hem uit de selectie te laten. Wat zwaardere medicatie toe te dienen met antibiotica en volop in te zetten op de derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is toch een domper hier bij de laatste training op het veld van LA Galaxy aan de vooravond van het belangrijke duel tegen Iran morgen.
1: Oké, dankjewel Tom. In Iran zijn 8 artiesten elk veroordeeld tot 74 zweepslagen omdat ze een concert op YouTube hadden uitgezonden. Een van de artiesten is de bekende zangeres Parastho Ahmadi. Het concert werd live uitgezonden in december 2024 en werd in totaal 3 miljoen keer bekeken. Ahmadi was te zien terwijl ze optrad zonder hoofddoek. Het ging om een steunbetuiging voor de massaprotesten in Iran na de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die eerder werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. De Iraanse overheid heeft namelijk strenge regels uitgevaardigd over het dragen van een hoofddoek. Ahmadi was vanwege haar optreden al eens opgepakt, maar weer vrijgelaten na wereldwijde kritiek. Nu is ze samen met haar muzikanten daarvoor dus veroordeeld. In IJsland zijn opnieuw walvisjagers uitgevaren. Dat hebben lokale media en dierenrechtenactivisten bekendgemaakt. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisvangst nog is toegelaten. Maar de afgelopen 2 jaar werd er niet gejaagd. Actievoerders hebben de uitvaart van de walvisjagers nog proberen te beletten. Maar dat is niet gelukt. De politie is tussen beiden gekomen. En dan nog even terugkeren naar het WK voetbal, want daar heeft Nederland zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen tegen Zweden met 5-1. Een verslag van Geert Heremans.
3: Al bij al een vlotte zege voor Oranje dat telkens in het begin van elke helft met 2 snelle doelpunten het verschil maakte. Eerst 2 keer Brian Brobbey en na de rust 2 keer Cody Gakpo. Zweden speelde wel goed mee, creëerde ook een handvol kansen, maar enkel Anthony Elanga kon de eer nog redden op aangeven van Isak. Het werd zelfs nog 5-1 in de toegevoegde tijd met een goal van Crescencio Somerville. Voorlopig springt Nederland met deze zege over Zweden naar de leiding in de groep en is het zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde.
1: Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met de overwinning.
4: Ja, geweldige pot. Er zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
1: En op dit moment is ook Duitsland aan zijn tweede wedstrijd op dit WK begonnen. De Duitsers nemen het op tegen Ivoorkust. En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De e-mail van Bee Alert met een waarschuwing voor het onweer van gisteravond is bij heel wat mensen veel te laat aangekomen. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Crisiscentrum. Burgers kunnen zich bij Bee Alert registreren om zo'n waarschuwingen van de overheid te krijgen. Gisteren werden in totaal meer dan 1 miljoen berichten verstuurd met een waarschuwing voor het onweer. Maar net omdat er zoveel mails tegelijk werden verstuurd, beschouwden heel wat providers die als spam of phishing. En providers zijn dan wettelijk verplicht om daarop extra controles uit te voeren. Dat zou tot vertragingen hebben geleid, waardoor heel wat mensen pas uren na het onweer een waarschuwing kregen. Het Nationaal Crisiscentrum wil nu met de providers overleggen om dit in de toekomst te vermijden. Bij een aanval van het Russische leger op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 4 doden en 6 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale overheid. Het aantal slachtoffers zou nog kunnen stijgen, omdat reddingswerkers vrezen dat er nog mensen vastzitten onder het puin van een verwoest gebouw. Eerder op de dag waren ook al zeker 9 mensen gewond geraakt bij een Russische aanval in de regio Dnipropetrovsk. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt intussen voor een nieuwe grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Rode Duivel Jeremy Doku zal morgen niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Hij moest eerder op dit WK ook al enkele trainingen staken om vanwege ademhalingsproblemen. En op dat EWK-voetbal speelt Duitsland op dit moment zijn tweede wedstrijd tegen Ivoorkust. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
1: De Duitsers staan verrassend op achterstand na een doelpunt van Frank Kessier. Na een half uur voetballen de Duitsers nogthans de betere ploeg. Ook een afgekeurd doelpunt dat voor mij betreft eigenlijk echt wel had mogen tellen. Het was na een hoekschop en dan werd er een overtreding begaan door Pavlovic op de doelman. Zo oordeelde de scheidsrechter. Daar was toch weinig van aan, zo leek het. En nadien vertrouwen getankt door de Ivorianen met dat doelpunt en nadien ook niet echt meer in de problemen gekomen. Vooral omdat de Duitsers net iets te onzorgvuldig aan het voetballen zijn. Het zal dus beter moeten in de tweede helft als Duitsland niet wil verliezen en zeker als het nog wil winnen.
0: Oké, dankjewel Glenn. En op het WK heeft Nederland eerder op de avond ook zijn eerste overwinning behaald. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlandse team, was blij met die overwinning.
2: Ja, geweldige pot. Er zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
0: En dan nog het weer vanavond en vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. En ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. De VS en Iran ondertekenden eerder deze week een principesakkoord. De komende twee maanden zouden beide landen dan voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Frankrijk geldt vanaf middernacht de hoogste alarmfase vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten, binnen en buiten, waar miljoenen mensen op afkomen.
0: Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog twee andere dodelijke slachtoffers gevallen zijn en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal werden meer dan 220 journalisten gedood bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht, maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Rode Duivel Jeremy Doku zal niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal komende dag. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega Rode Duivel Thomas Meunier zei dat ze Doku zullen missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Hè. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Yuri of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: En op dat WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Glenn Martens, hoe kwam die overwinning tot stand?
3: Bijzonder moeizaam, want tot de toegevoegde tijd leek het hier op 1-1 te eindigen. En dat was al een opluchting voor de Duitsers, die wel goed begonnen. Een afgekeurd doelpunt en een achterstand via een goal van Kessier. Later werd het plots heel wat lastiger voor Duitsland. Ze vonden nauwelijks nog openingen, creëren nauwelijks nog kansen, gaven zelfs heel wat weg in het begin van de tweede helft. Maar dan kwam Dennis Undaffer op. En hij zette die scheve situatie eigenhandig recht met twee doelpunten. En zo solliciteert de ex-aanvaller van Union nadrukkelijk voor een basisplaats. Bezorgt hij Duitsland 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Glenn, dankjewel. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde die wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: En dan nog het weer. Vannacht opnieuw kans op onweer bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Code geel is van kracht. Morgen vrij zonnig weer met opnieuw ook lokaal kans op een onweer. Temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, heeft Iran de straat van Hormuz opnieuw gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voortonderhandelen over een definitief vredesakkoord. In Marke bij Kortrijk is de voorbije namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Het verslag krijgt u van Glenn Martens.
1: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar het was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Over een uurtje start de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië. En Rode Duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
2: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in L.A., maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manhart maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
0: Het weer, er trekt nog een onweer over ons land. Het blijft vannacht wel minstens 17 graden. Morgen is het lang zonnig en warm, kan tot 32 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maximaal tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: M&M Live.